0: Zo. Hey, Doe.
1: Ja.
0: Wat is jouw schelen open?
1: Ja. Hey, Doe.
0: Nou?
1: Die neus is jouw verboden.
0: Oh, is kan hoor. Maar Kim en ik verschil naar een scheel met de mooiste night. Hey, Doe, Francine. Waar is jouw dikke kuut?
1: Mooi, hè? Hey, Doe. Wat ben dat voor spruit?
0: Hoezo? Maar Kim en ik verschil naar een scheel met de mooiste night.

0: Mijn boerenmeid. Hey, doe. Waar is jij een gekke kop?
1: Nou, dat vind ik wel mooi. Hey, doe. Is zelf een kop als een envelop.
0: Nou, dat is ook wel.
2: Wat kan me niet verschillen, maar het scheelt me de mooiste nacht.
0: Hey, doe. Fasien, ja. Waar is doe jij kromme po?
1: Hey, doe.
0: Nou, zeg maar.
1: Dino is het kloot.
2: Wat kan me niet verschillen, maar het scheelt me de mooiste nacht.

0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

If I could just hold you.

0: Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.

Ze vroeg me laatst van hogerhand om Nederlands te zingen. Dat valt niet mee voor een Groninger, wij zeggen vaak andere ding. Vooral dat zij van het telefoon, dat vinden wij heel erg stoer. Ze zeggen ook al in Hilversum, waar is dat een stomme boer? De maatschappij waar ik bij ben, die vindt mijn stem te gek. Zij wil mij graag lanceren met een lied van Freddy.

eens een ander, maar dat is nog niet gelukt. Ik had zelf wat leuken en bedacht, ik had een goed idee. Zoiets wat bij de vrouwtjes bekt als Marco

Toen stond ik daar ineens met een camera voor mijn neus. Mijn god, wat was ik bang. Ik was ja zo nerveus. Mijn lippen bewogen onder mijn snor. Ik zweet ze op mijn rug. Het is nooit op televisie komen.

present, hij wou even met mij praten. Ik zei, meneer, bekijk het maar, smoor maar in jong platen. Ik zing dit, Lloyd in Groenigus.

van Vleen, jo nog in gebruik. Wat ben ik toch blij met hij bouwen bon. En spul voor het noodscheden uit dat dikke flacon.

In Hoes verheug me alweer op het volgende jaar. Dan zet ik net als nou om 7 uur stal nog loor. Dan koop ik weer frisdrank in 17 soorten.

0: Het is nu 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bewoners van 6 flats in Stadswijk Vinkhuizen zitten in onzekerheid. Nu in een aantal appartementen asbest is aangetroffen. Vandaag of morgen horen ze of er meer aan de hand zit. Maar longarts Tjerk Hielkema denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
5: Kijk, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platen weg.
4: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese Straatweg bij Slapenstil. Het slachtoffer botste achterop een auto die stil stond voor het verkeerslicht. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. En kunstencentrum Tumult heeft gisteren de deuren geopend van de nieuwbouw aan de Sint-Jansstraat in Groningen. Voorheen konden bezoekers op verschillende plekken in de stad terecht bij locaties van Vrijdag, zoals de organisatie eerst heette. In de nieuwe gebouwen worden alle kunstvormen onder één dak samengebracht, zegt directeur Pim Luiten.
6: Het zit dus in de disciplines theater, muziek en beeldende kunst, maar het is bedoeld voor iedereen zegt van nou, ik zou dat wel eens willen doen, ik zou het wel eens mee willen maken. Kom langs en we helpen je over de drempel.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, even na 6 en het weekend zit er echt weer op. Dit is de officiële start van een nieuwe werkweek. Met natuurlijk de ochtendploeg op je radio.

0: hits in de ochtendploeg. En I'm specialized in you. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 28 september. We kruipen langzaamaan richting oktober. Doen we wel op warme wijze, zeker morgen en overmorgen. En vandaag ook niet verkeerd hoor. Bewolking, ook af en toe zon. Er is wel wat lichte regen mogelijk. En zeker aan het eind van de middag neemt de kans op een bui toe bij een temperatuur van 20 tot 22 graden. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gisteren ook kunnen genieten van prachtig mooi weer.
1: Ja, heerlijk.
0: Zeg lekker. Ik was even bij mijn ouders in de tuin aan het werk, toen lekker op fietsje terug. Man, zeg geniet hoor zo.
1: Ik heb op het terras gezeten.
0: Heb je zelfs...
1: Ik dacht, nu kan het nog.
2: Oh, ja.
0: Ik zag zoveel mensen ook weer in de korte broek. Ik denk, het is echt herfst, jongens. Dit is uniek hoor, deze hoge temperatuur aan het eind van de maand september.
1: Ja.
0: Goed, geniet ervan, zolang het kan. En dat is morgen overmorgen zeker nog.
2: Mm-hmm.
0: Ook genoten van de sport gisteren natuurlijk. Nederlands elftal. Was niet echt genieten, maar toch maar zitten kijken.
2: Nee, ik heb wel gekeken, ja. Net als het WK wielrennen natuurlijk.
0: Ja, dat was wel ik heb het einde toch niet meer mee. Toen Van der Poel werd teruggegaan. Nee, toen ben ik toch maar naar bed gegaan.
2: Oh.
0: Ja, werd me te laat uiteindelijk. Van de pool derde.
2: Uiteindelijk was het zo, kort na 9:30 was het wel klaar, toch?
0: Ja, toen lag ik al op 1 hoor.
2: Zo.
0: Bauke Mollema reed hem ook, reed hem niet uit. We gaan nog straks wel Bauke Mollema horen. En Theo stuurt ons net nog eens wel aardig. Dankjewel Theo, via de app. De uitslag van Curaçao heeft ook gespeeld. Onder leiding van Dick Advocaat natuurlijk. En won met 6-1 van Nicaragua. En de beide Bakunaatjes... Die hebben gescoord. Leandro en Juninho. 6-1. Van Curaçao tegen Nicaragua. Komt net bij ons binnen. Ja, het weekend zit erop. Betekent dat de week begint weer. Misschien even iemand feliciteren. Dat is Peter Veldhuis van Tocht om de Noord. Onze collega's van Oog melden dat hij gisteren in Scheemda benoemd is tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
1: Oh.
0: Al dat 20 jaar organiseert hij de Tocht om de Noord. Gisteren ook weer 12.000 lopers. En gisteren werd hij dus verrast met een koninklijke onderscheiding. En de melding dat Tocht om de Noord volgend jaar in Groningen wordt gehouden. Dat is mooi nieuws voor hem. Nou, maar eens even kijken naar de historie van deze dag. 28 september. Ach, misschien was je er wel bij vandaag in 1983. Ik zat Radio Noord te luisteren, weet ik nog. Toen FC Groningen schakelde Atletico Madrid uit... in zijn eerste Europacup-wedstrijd in het Oosterparkstadion. In Spanje had Groningen nog verloren met 2-1. Maar nu werd met 3-0 gewonnen met doelpunten van Ron Jans, Jan van Dijk en Erwin Koeman. 83 was dat. En vandaag in 1988 schonk GasUnie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan... een aardig bedrag aan de gemeente Groningen, namelijk 25 miljoen gulden... voor de bouw van een nieuw Groningen museum. De gemeente legde er nog eens 5 miljoen gulden bij. Er ging toen heel veel discussie vervolgens aan de gang. Maar uiteindelijk leidde het wel tot het museum...

0: Rosa, Magnetic.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Dakdekker en hardloper, zeg ik er nu even bij. Hans Top, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Hoe was je nacht?
2: Goh, kerel, kan broedernacht of broedernacht. Godverdikke, jongen, lamme poten, spierpien, alles doet me zeer.
0: Ja, ik vraag het niet zomaar, want je hebt gisteren hard gelopen op Texel.
2: Ja, zeker, jongen. Ik heb meegedaan met de halve van Texel. Hardloopfestijn hier in Texel. Nou, jongen, dat is echt een geweldig evenement. En ik had me er al redelijk vroeg voor ingeschreven. Niet te veel voor getraind. Maar goed, meedoen is mooier als noem maar op wat. Ah, jongen, dit was zo'n mooi evenement, jongen. Je werd vanaf de haven werd je weggeschoten. Vanuit de boot. Ah, geweldig evenement, jongen. Met duizenden deelnemers. Gewoon een heel mooi evenement. Ja. Kijk, als je loopliefhebber bent, ja. Dan zoek je ook iedere keer naar het leuke hardloopwedstrijd. Dus ik vlieg het hele land door, Noord-Duitsland, alle Duitse eilanden heb ik nu gehad. Nu helemaal op Texel. En in december op Ameland. Geweldig, joh. Maak me een leuk weekend van.
0: Ja. Was het wel gisteren goede temperatuur om te lopen, denk ik?
2: Oh, nou, het was op een gegeven moment wel warm, man.
0: Te warm, ja?
2: Nou, nee, te warm is het noord. Al is het op 50 graden, dan moet je nog doorlopen. Maar het punt is, je bent er niet meer, hoe zeg ik dat, echt op voorbereid. Want het is plotseling warm.
0: Ja.
2: Kijk, en dan is het toch helemaal anders. Ik ben dankzij wel gewend, hoor.
0: Maar had je een goede tijd dan?
2: Nee, ik loop niet meer voor de tijd, Edwin. Nee. Ik loop tegenwoordig op AOE-tempo.
0: Ja. Ja, maar was je tevreden dan over de tocht? Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, zeker. Ja. Nee, als ik het gewoon uitloop, jongen, en ik weet dat ik het uitloop. Ja, dus ik geniet gewoon van de loopsport. Dat is heel wat anders dan in mijn jonge jaren. Dan was ik echt een wedstrijdloper. Ja, of moest ik mijn tegenstanders daarvan in de sloot trappen? Ik wou wen. Ja. Maar goed, die tijd heb ik gehad. En dat wil ik ook niet meer. En dat kan ook niet meer.
0: Nee. Maar geniet je dan gewoon ook van, want je zei een keer alles op misère. Geniet je dan ook van de pijn de volgende ochtend?
2: Nou, dat is wel even wat minder.

0: ik weet dat dat komt, ja. Maar goed, als sportman heb je altijd daar wel last van. Dat heeft iedere sportman. Alleen het herstellen, en ik ben vandaag ook wel weer hersteld, dus dat maakt op zich niet zoveel uit, hoor. Nee. Dat ben je wel een beetje gewend.
1: En ga je gelijk weer terug van Texel of blijf je nog even daar?
0: Ik ben vandaag nog helemaal op Texel en dan ga ik vanmiddag ga ik weer terug naar huis. Ik heb een dagje eraan vastgeknoopt.
1: Ja, lekker. Maar dat was de meeste mensen zijn toch teruggegaan. Want zoveel, ik bedoel, als er duizenden mensen zijn meegegaan, die allemaal een overnachtingsplekje erheen moeten vinden.
0: Ja. En maar die had dus een stad vanaf de boot. En dat is het unieke van deze loop. Ja, ik was er al. En dan had je twee stadrijen. Eén van die op het eiland was. En één vanaf de boot. Echt letterlijk vanaf de boot. Dus de klep ging open en dan kwamen er honderden lopers op af. Ja, jongen, dat had je een keer moeten zien, zoiets. Zo mooi, hè?
1: Was de finish ook op de boot dan weer? Gelijk weer terug?
0: Nee, dat was in Den Burg. En dan werd je met pendelbussen teruggebracht naar de boot.
1: Ja.
0: Nee, nou, jongen, geweldig mooi evenement.
1: Mooi evenement en vandaag lekker dagje vrij nog even over het eiland heen, denk ik.
0: Ja, ik ben al 3 keer over het eiland geweest al, de racefiets.
1: Nou, dan een kopje koffie op het terras zometeen.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Zeker.
1: dankjewel, goed weekend. Hey, voor jou dan.
0: jongen, nog een fijne dag.
1: Ja. Hoi, hoi. En werk ze morgen weer. Dankjewel, Hans. Hoi.
2: De vroege vogel.

0: Fall in Love met Erwin de Vries. Daarvoor luisteren naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanuit een deel van de oppositie klinkt in Politiek Den Haag optimisme. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel lijken. Ook voor D66-fractieleider Jan Paternotte is dat goed nieuws.
1: En kijk, gelukkig hoor je wel, even los van wat er precies in de plannen staat, want dat ga ik natuurlijk niet zeggen, dat moet vooral het kabinet zelf bekendmaken. Maar hoor je wel van, ook van bijvoorbeeld van Pro en Jesse Klaver, van ja, we moeten inderdaad wel met elkaar het gesprek voeren over dat heel veel mensen in die arbeidsongeschiktheid komen, dat heel veel mensen in die procedure zitten en die eindeloos moeten wachten. We moeten daar wel iets aan doen met elkaar. Daar wil ik het over hebben. Er wonen nog kunstmatige intelligentie, waardoor misschien wel heel veel banen op de tocht zouden staan. Wat gaan we daarmee doen voor die mensen? Ja, er moet gewoon gewerkt worden aan oplossingen.
0: Het water van de Rijn bij Keulen is momenteel erg laag. Gaat ook voor Nederland onvermijdelijk gevolgen krijgen, zegt hydrometeoroloog Jan Verkade.
2: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele late, een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: En dat gaat gevolgen krijgen voor de scheepvaart. Max Meerdink heeft de Nederlands voetbalelftal in zijn eerste wedstrijd als basisspeler aan een overwinning op Servië in de Nations League geholpen. De 23-jarige spits van AZ maakte in Belgrado beide doelpunten voor Oranje. De eerste uit een penalty.
3: Durft hij het aan? Met Panenka of ramt hij er gewoon in? Meerdink na een half uur vanaf 11 meter. Meerdink en hij scoort! Doet het niet met een Panenka, dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek, keurig in het zijnetje en heeft zijn eerste interland goal voor het Nederlands elftal te pakken in interland nummer 2.
0: Het was de eerste zege onder leiding van bondscoach Xavi Hernandez, die donderdag gelijk speelde tegen Duitsland en komende donderdag tegen Griekenland speelt. En een vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa dat onderweg was naar Lissabon is in Lyon geland nadat aan boord een powerbank vlam had gevat. Duitse media melden dat het vliegtuig gisteravond was vertrokken vanuit Frankfurt naar de Portugese hoofdstad toen het oplaadapparaat in brand vloog in de buurt van een stoel. Nadat het brandende apparaat was ontdekt, hebben bemanningsleden van het vliegtuig de powerbank opgeborgen in een speciale kluis. Vanwege de veiligheid werd later toch besloten om uit te wijken naar het vliegveld van Lyon. Daar zijn passagiers naar hotels gebracht voor de overnachting. Vandaag gaan ze met andere vluchten alsnog naar Lissabon, zegt Lufthansa. Tweede keer in korte tijd dat een powerbank in vlam vat in een vliegtuig. Of Camille Eurlings meevloog, dat vertelt het verhaal niet. Rob, zo meteen het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
4: Commotie dit weekend bij een kraakpand op een industrieterrein in Groningen als de eigenaar het recht in eigen hand neemt. Wat er gebeurde, dat hoor je zo.

0: Het is 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bewoners van de 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Groningen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk asbest in het stukwerk zit. Het asbest werd tijdens een inspectie aangetroffen in enkele appartementen. Tjerk Hielkema, longarts bij het UMCG, denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
2: Kijk, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platen weg. Ja, ik ben natuurlijk niet elke dag gaat aan het boren in die muur. Dus ja, hoeveel asbest komt er in theorie vrij? Ja, dat zal niet heel veel zijn. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese Straatweg, de N355, bij Slaperstil. Het slachtoffer botste achterop een auto die stil stond voor het verkeerslicht. De motorrijder is na behandeling door ambulancepersoneel met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor een file, zowel voor verkeer vanuit Groningen als voor verkeer vanuit Zuidhorn. Meerdere personen raakten zaterdagavond gewond na een incident met een vuurkorf op een buurtfeest in De Wilp. Volgens een ooggetuige werd er brandstof op de vuurkorf gegooid, wat resulteerde in een steekvlam. Meerdere mensen liepen brandwonden op. 2 slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar het incident. Gisteren ging burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier met buurtbewoners in gesprek. En dat hakte er behoorlijk in.
3: De schrik dat zo ineens dat wat begon als een feest op Burendag kan omslaan, ongewild, het leed wat er nu is. Dat is voor mensen onbegrijpelijk. Dat moet je een plek geven met elkaar. En de gedachten gaan ook heel erg uit natuurlijk naar de slachtoffers.
1: Ook consternatie zaterdagavond bij een kraakpand aan de Stavangerweg in Groningen. Krakers hadden zich de dag ervoor, op vrijdag, toegang verschaft tot de schuur. Toen de eigenaar daar zaterdag lucht van kreeg en de krakers niet van plan waren te vertrekken, kwam hij later terug bij het pand met een graafmachine met grijper. Daarmee sloopt hij eigenhandig een bijgebouw, terwijl de krakers nog in de aangrenzende schuur zaten. Niemand raakte gewond, wel moesten meerdere politieagenten ingrijpen om beide partijen uit elkaar te houden. Ook een ambtenaar van de gemeente Groningen kwam om te bemiddelen. De krakers besloten 's avonds rond 9:00 zelf te vertrekken. De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos blijft nog tot en met vandaag dicht voor het wegverkeer. De afsluiting heeft te maken met het vervangen van de pompinstallatie van de brug. Dat werk zou eigenlijk vrijdagavond al klaar zijn, maar Rijkswaterstaat meldt dat er nog een storing in de software zit. Na verwachting wordt dat probleem vandaag verholpen. Wegverkeer kan, zolang de brug dicht is, omrijden via de brug bij Eibersburen. De omleiding staat met gele borden aangegeven. En Bauke Mollema heeft in zijn 13e en laatste wereldkampioenschap in de finale geen rol van betekenis kunnen spelen. De Amerikaan Brandon McNulty werd wereldkampioen voor Michael Matthews uit Australië en Mathieu van der Poel, die de finale hard maakte. Toen Van der Poel de aanval inzette, kon Mollema niet mee. De Groninger vertelt dat hij heeft afgezien.
4: Ja, het was een hele zware koers. Het eerste vlakke deel, ja, dat viel nog wel mee. Maar vanaf dat we hier op de rondjes kwamen, zelfs vlak daarvoor al, ja, trokken de Fransen volle bak door. En die hebben 3-4 ronden gewoon heel veel mannen opgeofferd. En iedereen pijn gedaan. En mij ook.
1: Ja, Mollema stapte uiteindelijk af. Hij rijdt komende maand nog de ronde van Lombardije voordat hij een punt zet achter zijn carrière. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Na jaren van sloop en nieuwbouw heeft kunstcentrum Tumult voorheen vrijdag de deuren geopend in stad. We nemen er straks een kijkje. Daarvoor Harma met het weer en ons loopt het vuur van afgelopen vrijdag. Ik ben een heer of dame in het verkeer.
7: Goedemorgen, Ochtendploeg.
8: Goedemorgen.

0: Pet Shop Boys in de samenwerking met Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Lopend vuur.
0: Afgelopen vrijdag ging ons lopend vuur over ons gedrag in het verkeer en over het gedrag van iemand anders in het verkeer. En toen moesten we even terugdenken aan de jaren 50.
2: Wie autoles gaat nemen, die leert de eerste keer dat hij vooral moet wezen. Heer in het verkeer.
0: Ja, een heer in het verkeer, zong Toby Rixalle in de jaren 50. Ik ben een heer of dame in het verkeer, was ons lopend vuur. Petra, wat kwam er allemaal binnen?
3: Nou, reactie van Gea, die zegt, ik blijf wel heel netjes, maar ik zit heerlijk te schelden op alles en iedereen, want dat horen ze toch niet. En Wilma is als een dame een heer in het verkeer. Ze zegt, ik rijd volgens de regels. Ja, op die ene minuut komt het niet aan in de meeste gevallen. Waarom al die opgefokte toestanden? En ook Job, die blijft gewoon rustig. Ik maak me niet zo druk. Arend, die lacht ook vriendelijk, is heel rustig, terwijl hij ze in zijn hoofd de ergste dingen toewenst.
0: Ja, ik kan er ook wel wat van, hoor. Dan erger jij niemand die ze... Ik heb het zelfs als ik op fiets ben, dan sta je te wachten voor een rotonde en dan doet iemand zijn knipperlicht niet uit.
3: Oh,
4: ja,
0: zetten die irritant.
4: Nou, precies. Ja. Ben ik laatst nog bijna van de sokken gereden door een automobilist die zijn richting aanwijzen niet uitdeed. Dus ik dacht, ik kan oversteken, ja, die rotonde, de weg oversteken. Nou, ging die toch nog af.
0: Wat heb je gedaan? Mopperen?
4: Gescholden en gebaren gemaakt.
3: Ja, hè?
0: Ja. En hielp dat?
4: Hij stopte.
0: Oh ja, echt waar?
4: Hij stopte.
0: En toen?
4: Nou ja, ik reed door.
0: Oh ja.
3: Nu dacht hij aan.
4: Nee. Nou ja, hij kon toch niet achteruit. Het was richting verkeerd. Het was bij de ringweg van bij het Martiniziekenhuis.
0: Oh ja.
3: Nou ja, dat kan nog wel. Ja. Zo zijn er meer mensen die dan toch gebaren maken. Of toch wel keurig aan de regels houden. Maar ja, zeggen ze, je moet geen microfoontje in mijn auto plaatsen. Want dat?
0: Het is ook wel lekker om af en toe gewoon even de...
3: Ja, ik ook. Ik heb dat toch. Ik heb altijd te maken met mensen die... Ik weet niet wat ik dan doe, hoor. Blijkbaar doe ik dus ook zoiets. Dat ik toch weer een auto achter me aankrijg. Of die me gaat inhalen en dan toch op de rem gaat.
0: Maar je hebt wel een pittige rijstijl, toch, Petra?
3: Ja, nou ja, dat zeggen sommige mensen. Maar ik had laatst ook van die zwaaiende mannen ineens naast me. En die gingen lachen en zwaaien. En toen dacht
0: dat is chance.
3: Nou, nee, had ik blijkbaar ook iets gedaan.
0: Oh, ja.
4: Nou, bij sommige automobilisten vraag je wel af hoe ze hun rijbewijs ooit hebben kunnen halen.
3: Ja.
0: Ja, maar de vraag is misschien ook wel bij ons wel eens af. Hè. Wij zullen allemaal ook wel eens fouten maken.
3: Nou ja, die frustraties die komen ook heel vaak binnen via Facebook. Zoals Diana zegt, ja, ik wil toch even mijn frustraties uiten. Mensen die staan te wachten. Ik rij op de hoofdweg en boem, ze gooien hun auto ervoor en schieten voor mij aan. Ik bovenop de rem. Nou, dan heb je mij, hoor. Bah. Wel groetjes van Diana. En Jan zegt, er zijn automobilisten die bij hun rijbewijs volgens mij bij de supermarkt zegeltjes hebben gekregen. Maar niets menselijks is ons vreemd. En dat we ons wel eens opwinden over medeweggebruikers, ja, dat doet 99% wel eens. Ja,
0: en toch vinden we dat dat we het beste doen. Want blijkt uit de stelling van ons lopend vuur, ik ben een heer of dame in het verkeer, dat 88%...

0: ik vind Vroeg de Voorman vooruit. Everybody at the bar, get tipsy, shaboozy, hoorde je precies, 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ja, wat een heerlijk weekend zeg. Maar nou, gisteren, wat lekker. Oh.
1: Ja, dat smokt nog meer.
0: Ja hoor. Ja,
1: dat komt gauw uit. Meurden in Overmeurden en komt dat helemaal goud. Verdolg is nooit, in eerste instantie nooit zo bijzonder. En in, het is toch wel wat wisselvallig zo door de week in, absoluut. En later in de week zakt de temperatuur nou net onder de 20 graden weg. En dan blijven we wat dat betreft nog boomniveau. Dus het ziet van, joh, nou, augustus was natuurlijk een plooitje van een dag. 22,5 groot zo waren in de stad. Oranjebuurt, dat die groot op dit moment dicht bewolkt. En de barometer stand doet zo'n 17 millibar. Visvliet, 21 graden augustus. 14e millimeter is de vaal, 14,5 graden op dit moment en een zwakke zuid-zuidoostelijke wind. En in Roodschaal ligt bewolkt, 13,5 groot, 7 kilometer zicht, 9 uur de zonderbie. Dikke 2 millimeter is de verdamp met 22,5 groot dat het guster werd. Nou, vandaag een dag met toch wel veel bewolking in eerste instantie in mogelijk een spatje regen. Zo halverwege de maanden en breekt de zon deur. En met een zwakke tot motige zuidwest tot loter noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Loter vanmiddag vanochtend en vannacht komen verspreid over de provincie. Een pool buitenvuur, mogelijk met onweer. En 15, 16 graden als minimum. En maar het blijft droog met regelmatig zon. En met een motige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoostelijke wind. 22 tot 24 graden.
0: Zo.
1: Heerlijk.
0: Eind september zeg ik er al even bij.
1: Ja, ja echt hè?
0: Ja, ja. Dankjewel, tot straks hè.
1: Jo, tot zo.
0: Hoi. Het Groningse Kunstcentrum Vrijdag heeft een nieuwe naam. Een naam luidt Tumult. En er is ook een nieuwbouw. Nou, daar hebben we een kijkje genomen. Dat hoor je straks hier in de

0: Twente was dat in 3, 2, 1. Ja, na jaren van sloop en nieuwbouw heeft kunstcentrum Tumult in de stad Groningen gisteren de deuren geopend. Aan de Sint-Janstraat. In het centrum, dat voorheen bekend stond als Vrijdag, worden meerdere kunstvormen onder één dak samengebracht. Verslaggever Maarten Siepel was bij de opening van het gloednieuwe pand. We sprak daar onder andere met directeur Pim Luiten.
1: Ik moet zeggen, ik kwam hier aan en het was gelijk een chaos aan mensen.
2: Ja, ja, de straat stond vol. En we wisten niet hoeveel mensen er zouden zijn. Maar ik hoorde net dat er nu al zo'n 1000 mensen binnen zijn. De belangstelling is enorm. En door al die mensen gaat het gebouw leven.
1: Voor veel mensen die hier toch nog langs zullen lopen, zullen toch wel denken, ja, wat kan ik hier eigenlijk doen? Waar kan de stadje en ook degene uit het ommerand nou hiervoor naartoe komen?
2: Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag, omdat het er zoveel is. Dus ik kan dat helemaal niet opnoemen. Hè. Maar het zit dus in de disciplines theater, muziek en beeldende kunst. Nou, beeldende kunst is natuurlijk schilderen, is boetseren, is textiel, is houtbewerking, muziek is jazz, is pop, is klassiek. Dus er zit heel veel breedte in. Dus ga dat vooral kijken.
1: Merel, jij bent muziekdocent zang hier bij Tumult. Ja, hoe voelt het om eindelijk in het pand te zijn?
3: Super tof. Ik ben er een aantal weken geleden geweest om alle ruimtes uit te testen en te kijken welke het beste past bij mijn lessen. Maar toen stond alles nog helemaal in de stijgers en werd er nog geverfd en stonden er overal ladders enzovoort. En het is ook heel erg leuk om te zien dat nu alles af is en dat iedereen hier zo blij rondhobbelt.
1: Ja, want als mensen nou interesse hebben in zang bijvoorbeeld, kunnen ze zich dan gewoon melden bij jou?
3: Dan gaan we samen kijken of er een les ingepland kan worden, een eerste les. Ja.
1: En wat kan je ze bieden op dat moment?
3: Nou, ik denk een veilige plek om te leren zingen. Vind ik altijd heel erg belangrijk. Ongeacht je niveau, wat je daarvoor hebt gedaan qua zang, heel veel lol. Samen zoeken naar een manier om jou te leren zingen. Dus voor iedereen ligt dat anders. Zijn er andere interesses? Zijn er andere muziekstijlen die je interessant vindt? En ik vind het heel belangrijk om daar samen met de leerling naar te kijken. Wat is voor jou de juiste weg?
1: Ja, is dat ook inderdaad wel belangrijk of je hier nou inderdaad beeldende kunst doet, of je bent met hout bezig, of je bent aan het zingen, dat het eigenlijk inderdaad voor iedereen hier wel een plekje is om mee te kunnen doen en creatief te kunnen zijn?
3: Absoluut. Ja, zeker. Er zijn mensen die heel diep op iets in willen gaan. En er zijn mensen die meer even wat uit willen proberen. Voor een cursus van 8 lessen en dan denken, nou joh, ik ga wel weer naar de volgende. En er is ruimte daarvoor, voor alles.
1: En in ieder geval, als je ook al zo om je heen kijkt, ontzettend veel animo. In ieder geval voor die eerste dag.
3: Ja, absoluut. Ik had wel verwacht dat het druk zou zijn, maar niet zo druk.
0: Bij de opening van kunstcentrum Tumult afgelopen weekend aan de Sint-Janstraat in de stad Tumult. De nieuwe naam dus voor wat voorheen Vrijdag was. De ochtendploeg op Radio Noord. Ik heb straks na 7 uur 2 bijzonderheden voor je. Wat dacht je van een bijzonder dier zomaar op bezoek in de haven van Lauwerzoog afgelopen weekend? En Dirk kwam iemand tegen die was aan het wandelen. En tegelijkertijd deed hij nog iets bijzonders wat je niet verwacht tijdens het wandelen. Wat dat is, vertel ik je straks na 7 uur. De ochtendploeg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is, en dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
4: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
2: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Bewoners van 6 flats in stadswijk Vinkhuizen zitten in onzekerheid. Nu in een aantal appartementen asbest is aangetroffen. Vandaag of morgen horen ze of er meer aan de hand is. Maar longarts Tjerk Hielkema denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten, risico lopen.
7: Kijk, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platen weg.
6: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese straatweg bij Slaperstil. Het slachtoffer botste achterop een auto die stilstond voor het verkeerslicht. En Bauke Mollema heeft op het wereldkampioenschap wielrennen in Canada geen rol van betekenis kunnen spelen. Hij stapte enkele ronden voor de streep af in de koers die erg zwaar was.
8: Afgezien, ja, het was een hele zware koers. Het eerste vlakke deel, ja, dat viel nog wel mee. Maar vanaf dat we hier op de rondjes kwamen, zelfs vlak daarvoor al, ja, trokken de Fransen volle bak door. En die hebben 3-4 ronden gewoon heel veel mannen opgeofferd en iedereen pijn gedaan.
6: De Amerikaan Brandon McNulty werd uiteindelijk wereldkampioen. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloen.
10: Ontdek Noord-Europa met kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
11: We hebben een AED nodig.
12: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
13: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
13: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, aan het begin van de week natuurlijk even langs de prikklok. En met 2 Groningse winnaars in miljoenenjacht. Maar helaas niet met miljoenen.
15: Radio Noord.
18: Goedemorgen.

0: afgelopen weekend. Nou, dat komt goed. Zeker morgen en overmorgen. Maar ligt in de 25 graden. Vandaag 20 tot 22 graden. Wel veel bewolking. Er kan zelfs een spatje regen uitkomen. Later zon en nog weer later kans op een bui in onze provincie. Op deze maandag, begin van de nieuwe week. Goedemorgen, het is de ochtendploeg. En misschien heb je gisteren wel even gekeken naar Expeditie Glun. Er zat een merkwaardig gesprek in. Namelijk met Richard Posma uit de stad. Hij woont in de Weijert. En Dirk reed daar rond en die zag hem op de Meerweg tussen Haren en Groningen lopen. Prima, kop ervan op. Prima. Met een boek in de hand. Ja. Dan loop ik ook best wel veel.
1: Maar niet met een boek.
0: Nee, niet met een boek in de hand. Nou, hij legt het zelf eventjes uit.
2: Je was zo geconcentreerd aan het lezen. Je liep ons bijna onder de bus. Lezen en wandelen in.
3: Ja, ik ben er sinds kort mee begonnen. Elke zondag. Ik sta gewoon op, gewoon zeg maar in de Weijert. En dan loop ik het hele stuk. Dat is iets van 15 kilometer. Dat is mijn ochtendroutine geworden op de zondag. En dan neem ik een boekje mee. Ga ik lekker lezen.
2: En waarom?
3: Waarom? Ik weet niet. Ik vind het er heel rustig van.
2: Dat heb je opeens ontdekt.
3: Ja, nou ja, ik wou al vaker gewoon langere stukken lopen. Maar heel vaak dan verveel ik me op een gegeven moment. En dan wil ik weer terug. En toen bedacht ik me, weet je wat, ik neem een keer een boek mee. En dat ging eigenlijk best goed samen. Dus nu verbrand ik de kilometers heel makkelijk.
2: Heb je niet eens in de gaten en ben je weer thuis?
3: Ja, nou, daar komt het wel een beetje op neer, joh. Bijzonder, hè?
0: Ja, bijzonder, ja.
1: Nogal, ja. Ik zou de sloot in lopen, denk ik.
0: Ja, dat ben ik ook bang voor. Nou, ik kan ook een luisterboek nemen en dan combineer je dat een beetje.
1: Ja.
0: Wel mooi. Gisteravond was Linda de Mol weer op televisie met Miljoenenjacht. Met uiteindelijk een Groningse winnaar daarin. Koffertje 7. Hij speelde wel een hoop geld weg.
1: Ja.
0: Bleef uiteindelijk toch met een aardig bedrag over. Jacob Boonstra uit Westerbroek.
4: Jacob Boonstra, ik kom uit Westerbroek dan. 33, ik ben groenteboer op de markt.
5: Ja, hoe is je hartslag?
4: Ja, die gaat wel een keer, ja. Ja.
5: Jacob, is zoals de vier dan is.
4: Dankjewel.
5: Mag die gaat zo?
6: 50 cent. Op...
5: Oh, ja! Oh, deze is goed. Oh, Jacob. Ik geef je steeds een klap op de een of andere manier. Sta ik zo heel hard op je schouder te timmeren. Ja. Het is enthousiasme. Ik ga hem open doen. Oh, nou, dankjewel. Gefeliciteerd.
0: 109.000 euro en een paar klappen van Linda de Mol. Hij stond op een gegeven moment op ruim 3 ton.
1: Ja.
0: Ja, maar hij ging door.

0: het leven in Delfzijl?
1: Nou, lekker.
0: Ja. Nou, het is wel mooi groen als je hier naartoe rijdt. Het wordt steeds groener, heerlijk.
2: Ja, toch zo?
0: Ja, vinden wij als stadsmensen.
2: Ja, dat kan ook gauw natuurlijk. Ja. Dat klopt. 109.000 euro.
1: Ja, zo. Ongelooflijk.
2: Dat is ongelooflijk, ja.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Ja, ik ben wel helemaal verduust.
3: Heerlijk. Ja, nou mooi. We gunnen ze het van harte. Ja. En dan Winston, nou, die heeft een hele expeditie gehouden. Hè.
4: Nou,
3: als stadsmens in het groen. Oi, oi, oi, oi, oi.
5: 2,5 uur geleden.
3: Och, aan een eind van huis. Nou.
4: Die komt de grachtengordel ook niet uit.
3: Nee, dat blijkt maar weer. Hij moet nog een beetje bijkomen, denk ik, van deze enorme toch. En ook een beetje uit de richting. Er was gisteren een dolfijn. Misschien heb je hem wel gespot als je in Lauwerzoog was. En misschien heb je anders de beelden wel voorbij zien komen. Die dolfijn die was lekker aan het zwemmen in de haven van Lauwerzoog. Om bootjes heen, uiteindelijk ook bij de aanlegplaats voor de veerboot van rederij Wagenborg. Daar zaten alle toeristen, die hebben hem op de foto gezet. Uiteindelijk zwom het beest weer achter de veerboot Rotterdam richting de Waddenzee. En zo denken ze bij Omroep Friesland. Althans, mogelijk is het dezelfde dolfijn die eerder ook bij Lauwerzoog werd gezien. Zo ergens in juni zwom namelijk ook al een dolfijn rond. Vaker zien we tegenwoordig dolfijnen in de Waddenzee. Iets wat jaren geleden echt niet voor mogelijk werd gehouden. Gebeurt dus nu fijner. Dat is op zich wel dolfijn nieuws, toch? Zou je... Nou, vrolijk begin van de dag, toch, dit zo?
5: Jazeker.
3: En een tonnetje en een dolfijn en Winston een beetje in de war. Nou, het is 13 over 7. Goed.

0: nieuwe single van Steenvanger is deze week. Gronings Goud, Deur de Roemte heet dat nummer.
1: Lopend vuur.
0: Nou, we gaan hem aansteken, ons lopend vuur van vandaag. Dat gaat over gokken. Want langs de A7 komt nu langzaamaan het nieuwe casino. Het casino dat 9 jaar geleden afbrandde in de binnenstad van Groningen. Toen een tijdelijke plek kreeg in de stad Groningen. Zeg maar langs de Flitser. Dat is ook een gok om daar langs te rijden.
2: Ja. De Europaweg.
0: Ja, precies. Nu komt hij uiteindelijk na een strijd in de gemeente Tienalo, maar dan wel vlak bij de gemeente Groningen. Langs de A7 en bouwgroep Dijkstra Draaisma is vorige week begonnen met de voorbereidende werk. Dat nieuwe casino bij Eelderwolde moet dan in 2028 opengaan. En ben jij iemand die online met een lot of in een casino wel eens geld inzet? Ik waag ook wel eens een gokje.
3: Nou, niet echt, denk ik.
0: Nee.
3: Ik ben één keer, nee.
0: Oh, dat had ik wel gedacht.
3: Ja, nee, ja, ik ben één keer in het casino geweest. Dan ging ik met €20 erin.
0: Ja.
3: En dan kwam ik met €25 eruit.
0: Oh.
3: En toen, ja, ik stopte op een gegeven moment. Want ik dacht, ja, nou, nu heb ik €5 winst.
0: Ja, wat goed.
3: Goed, hè?
0: Ik ben ooit een keer daar geweest toen nog aan het Kattendiep zat. Daar hadden we een onder teamuitje of bedrijfsuitje. Dat is echt nou misschien wel 15, 20 jaar geleden of zoiets. En stond ik op een gegeven moment ook op winst. Ja. Misschien dat nog in het gulden tijdperk was. Het was precies genoeg om een parkeergarage te betalen. Daar stond de auto. Ja, oh. Dus dan kwam ik eruit. Dat is ook de laatste keer dat ik daar geweest ben.
2: Ja.
0: En jij dan, Rob?
2: Nee, ik ben niet zo'n gokker. Ik hou niet zo van dat casino. Wel een keertje geweest, maar dat bleef dan ook bij dat bezoek. Nee, ik doe wel mee aan een paar loterijen.
0: Nou ja, want dat is inderdaad ook in zekere zin gokken.
3: Ja, dat
0: natuurlijk,
3: is ook gokken. Ja, dat heb ik ook. Oh, nu ik wel bedenk, we hadden het net over miljoenenjacht.
0: Ja.
3: Dan moet je sms'en.
0: Ja, want, en dat was gedaan?
3: Nou, ik moet zeggen, dat heb ik wel echt eindeloos gedaan. Gisteren heb ik me ingehouden, maar dat kan ik dan wel doen. Stel dat ik de 10e sms'er ben,
0: ja,
3: dat ik alleen maar kans zit te sms'en.
0: Oh, en?
3: Dat kan wel.
0: En?
3: Ja,
0: het was gelukt.
3: Ik heb nog nooit gewonnen. Nee. Ja, wel eens de 10e sms'er, maar ja, dat zijn er zoveel dan.
0: Oh, en dan krijg je niks?
3: Nee.
2: En wat kost zo'n sms'je dan?
3: Ja, dat kost iets van 50 cent of zo.
0: Zunde.
3: Ja.
0: Ja, nee, ik doe ook wel eens met zo'n lot mee, met zo'n loterij. Maar dat is een beetje ingecalculeerd, zeg maar dan. Hè. Dan verlies je hoger dat bedrag. Maar als je naar een casino of zo gaat, of je ziet in een cafetaria wel eens zo'n automaat. Ja,
3: ja.
2: Je moet met jezelf gewoon afspreken. Ik neem, noem wat, €50 mee.
0: Ja.
2: Of €100. En ja, niet meer dan dat, geef ik uit. Ja. Ja. En anders is de avond voorbij.
0: Ik had wel, er stond laatst een heel schattig een jong meisje van een jaar of 6, 7 voor de deur die verkocht van die loten van de grote club. Actie.
2: Oh ja,
3: oh ja.
0: Ja,
3: dat heb ik ook gedaan.
0: Ja,
2: ja, precies.
0: Gedaan,
2: ja, ja, ja, ja.
0: Maar meer omdat het was voor de voetbalclub in het dorp. Ik dacht, nou, dan steun ik dat ook. Maar ik acht niet de kans heel groot dat ik daar ook iets mee ga winnen. Maar ik vond het te leuk om dat meisje zo, wilt u ook een lot kopen?
2: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Hoor.
0: Ik waag ook wel eens een gokje. Dat is ons lopend vuur.
3: Ja, laat ons dat maar weten. En hoe je dat ook doet. 050-3188-288. Je kan appen en je kan bellen. Of je kan even reageren via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dat is geen gok, kost niks, verdient ook niks. Maar we weten wel wat je stem is. Ik waag ook wel eens een gokje. 26% van de stemmers zegt eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ik zag slingers hangen en onze directeur is jarig vandaag.
3: Oh.
0: Nina Nonden viert haar verjaardag. Waarvoor onze felicitaties. Leonie ter Braak is ook jarig. Heeft geen talkshow meer. Deed natuurlijk wel BNB voor Liefde.
3: Ja.
0: Reunie onder andere. 46 geworden vandaag. En Angela Groothuis is jarig. Tegenwoordig onder andere bij Omroep Max. Nee, jou?
2: Ja, ja, volgens mij wel. Toch?
0: Ja, in ieder geval Radio 5. Nog heel even. Dan wordt ze ook wegbezuinigd.
3: Oh.
0: En ze staat nog op het podium. En ze zong in de Dolly Dots. En ze wordt 67.

0: de Dolly Dots met de jarige Angela Groothuizen. En don't give up. Zometeen hier het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Dan gaan we het hebben over wat Bauke Mollema gisteren niet heeft kunnen klaarspelen tijdens het laatste wereldkampioenschap dat hij reed in Canada.
0: En zijn probleem op de N33 belt Jaap ons net door.
2: Ik rijd momenteel op de N33 ter hoogte van Appingedam. Daar heeft net een ernstig ongeval plaatsgevonden. Er zijn meerdere politieauto's aanwezig, brandweer en ambulance. Ik heb er verder geen zicht op. Maar het verkeer wordt op de N33 ter hoogte van de McDonald's van de weg afgeleid.
0: Dankjewel Jaap, en we houden het natuurlijk voor je in de gaten.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Het is 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bewoners van 6 flats aan de Aquamarijnstraat in Groningen horen vandaag of morgen meer over de vondst van asbest in de flats. Vorige week kregen de huurders een brief met de waarschuwing om voorlopig niet te boren of te timmeren, omdat er mogelijk asbest in het stukwerk zit. Het asbest werd tijdens een inspectie aangetroffen in enkele appartementen. Maar UMCG-longarts Tjerk Hielkema denkt dat vooral werklieden die vroeger aan de flats werkten risico lopen.
11: Kijk, die mensen die waren 8 uur per dag, 5 dagen in de week met die platen weg. Jij bent natuurlijk niet elke dag gaat aan het boren in die muur. Dus ja, hoeveel asbest komt er in theorie vrij? Ja, dat zal niet heel veel zijn. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Friese straatweg, de N355, bij Slapenstil. Het slachtoffer botste achter op een auto die stilstond voor het verkeerslicht. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor een file, zowel voor verkeer vanuit Groningen als vanuit Zuidhorn. Aan het Korige in Marum is gistermiddag een landbouwvoertuig in brand gevlogen. Gebeurde tijdens werkzaamheden op het land. De brandweer heeft het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Bauke Mollema heeft gisteravond in zijn 13e en laatste wereldkampioenschap in de finale geen rol van betekenis kunnen spelen. De Amerikaan Brandon McNulty werd wereldkampioen voor Michael Matthews uit Australië en Mathieu van der Poel, die de finale hard maakte. Toen de koers op 90 kilometer voor de finish losbarstte, had Mollema geen antwoord.
12: Ik dacht van, ik moet mee, maar ik had niet de benen om dat gat dicht te rijden. En toen, net de laatste 500 meter van die lange klim zag ik Mathieu ineens langs demareren. Want die reed heel goed, dat gat dicht naar die groepen. Dat was denk ik een hele goede move. Ja, daardoor heeft hij altijd initiatief gehouden en nooit erachteraan hoeven te rijden.
1: Mollema stapte uiteindelijk af. Komende maand rijdt hij nog de ronde van Lombardije. En dan zet hij een punt achter zijn carrière. Kunstcentrum Tumult heeft gisteren de deuren geopend van de nieuwbouw aan de Sint-Janstraat in Groningen. In het centrum, dat voorheen bekend stond als Vrijdag, worden meerdere kunstvormen onder één dak samengebracht. Zo is er plek voor muziek, theater en kunst, maar ook voor houtbewerking. Directeur Pim Luiten was zeer te spreken over de opening.
4: De straat stond vol. En ik weet niet hoeveel mensen er zouden zijn, maar ik hoorde net dat er nu al zo'n 1000 mensen binnen zijn. De belangstelling is enorm. En door al die mensen gaat het gebouw leven.
1: En verslaggever en presentator Hielke Bos van streekomroep RTV 1... ook geregeld te horen op Radio Noord... is verkozen tot beste presentator van de lokale publieke omroepen. Bos wint de prijs mede door zijn optreden bij de verkiezingsdebatten van RTV 1 in Stadskanaal, Veendam en Borgen-Odoorn. Voor Bos, die door een groeiziekte niet groter is dan 1,25 meter... heeft de prijs een extra lading.
13: Wij kregen daar nogal wat reacties op. Niet zozeer positief, maar negatief over mijn postuur. Hè. We hadden video's over de debatten op sociale media geplaatst. En er kwamen haatreacties op het feit dat ik klein ben. En ja, dat is nooit leuk. Maar als je dan vervolgens vanwege die debatten zo'n prijs wint, vind ik dat een fantastisch signaal. Dat je je niet moet laten tegenhouden. Ook anderen die hiermee te maken hebben. Ik ben echt niet de enige. Die haatreacties krijgen. Ga gewoon door. Laat je niet tegenhouden door een paar gekken. Want blijkbaar waarderen mensen wel heel erg wat je doet.
1: De jury prees Bos om zijn rust, kennis en natuurlijk gezag. Naast een bokaal krijgt hij ook 1000 euro opleidingsgeld. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Stop toch eens met die haatreacties. Naar van.
1: Ja, hij krijgt heel wat over zich heen, weten we. Daar hebben we ook al wat
14: over gelezen. Ja, met hem over gesproken ook wel eens. Ja. Hou ermee op, zou willen zeggen. Maar ja, niet dat het helpt, dat wij het zeggen. Goed, en verkeersinformatie, Petra.
15: Op de N33 ter hoogte van Appingedam is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt de weg afgeleid. Houd rekening met vertraging.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, stel je voor, jouw gezicht wordt gebruikt bij een artikel over een moord zonder dat je er ook maar iets mee te maken hebt. Dat overkwam de Brabantse journalist Nola Zagers. Haar gezicht stond bij een verhaal over de dubbele moord in Meerstad. Ik bel zo meteen met Nola Zagers.
22: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: Eagle Eye Cherry in de ochtendploeg op Radio Noord en Save Tonight. Nou, het zal je maar gebeuren. Jouw gezicht wordt gebruikt bij een artikel over een moord zonder dat je er ook maar iets mee te maken hebt. Het overkwam journaliste Nola Zagers uit het Brabantse Zundert. Op Facebook trof ze haar gezicht bij een verhaal over de dubbele moord in Meerstad. Poging om haar foto offline te halen liepen op niks uit vooralsnog. En ze schreef er een stuk over. Voor BN De Stem en het Brabants Dagblad. Nola, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je ziet ineens je eigen foto bij een dubbele moord. Dat was wel schrikken, denk ik.
1: Ja, nogal. Eigenlijk mijn eerste reactie was ook dat ik een beetje moest lachen eigenlijk. Want ik dacht, wat? Hoe? Wat? En toen wist ik ook eigenlijk niet zo goed wat ik meteen moest doen. Toen wilde ik het eigenlijk even laten liggen en laten bezinken. En doen alsof het niet bestond. Maar toen ben ik uiteindelijk toch maar, zeg maar, naar mijn werk gegaan om het te melden,
0: Ja, want even terug naar het begin. Hoe kwam je erachter?
1: Nou, is ook grappig. Een kennis van mij, die stuurde mij een berichtje op Instagram. En ik dacht al, dit is een beetje gek dat zij mij een berichtje stuurt. Want wij praten eigenlijk nooit. Dus ik dacht, wat is dit? En zij stuurde mij een berichtje van, hey, ik zie dit voorbij komen op Facebook. En dit is jouw gezicht, toch? En ik denk niet dat dit de bedoeling is, dus ik laat het je even weten. En ja. toen zag ik het.
0: En voor de duidelijkheid, jij bent nog nooit in Meerstad of in Groningen geweest, hè?
1: Nee, nog nooit. Nog nooit in heel de provincie Groningen eigenlijk.
0: Ja. En als je die foto dan ziet, het staat bij artikelen van sites als Momenten om te delen en Levensverhalen NL. Hoe kan dit ontstaan? Jij bent erin gedoken voor de krant. Hoe kan dit?
1: Ja, ik heb dus inderdaad, ik wilde heel graag weten hoe dit kan gebeuren. Want ik vond deze Facebookpagina's, ik ging er dus een beetje naar kijken wat er allemaal op stond. En ik vond het fascinerend wat voor onzin er eigenlijk allemaal op stond. Dus toen ben ik met een cyber-expert gaan bellen. En zij vertelde mij eigenlijk van, dit zijn een soort AI-gerenereerde berichten die eigenlijk zoveel mogelijk sensationele berichten plaatsen, waardoor jij op het linkje wil klikken en het verhaal te lezen. En zo verdienen zij dus geld eigenlijk.
0: Ja. Bizar.
1: Ja.
0: Ja. En ook, heb je contact gezocht met de paginabeheerders of met politie of met Facebook?
1: Ja, zeker. Eerst heb ik een DM-berichtje naar de pagina's gestuurd. Maar daar kwam ik eigenlijk al meteen achter dat ik ook gewoon met een AI-bot aan het praten was. Dus dat was ook niet zo heel veel nut. En toen ben ik inderdaad naar de politie gestapt, omdat mijn werkgever zei ook, je kan hier gewoon aangifte tegen doen, want dit is heel kwalijk. En dat wilde ik dus doen. Alleen de politie was best wel, die vond het allemaal heel lastig en heel moeilijk om hier iets mee te doen, omdat het voor hun nog redelijk een nieuw terrein was. Dit hebben ze eigenlijk niet echt gezien. Dus mij werd ook een beetje het advies opgelegd om mezelf maar af te schermen als een soort, om dit voor de volgende keer te voorkomen. En dat vond ik nogal dubbel, want het verlegt eigenlijk de consequentie naar degene wiens gezicht misbruikt is, in plaats van naar dit soort pagina's die het, zeg maar, dit doen.
0: En bovendien, jij werkt als journalist, jouw gezicht komt daarbij ook in beeld, dus dat kan eigenlijk niet eens.
1: Nee, dat was ook heel het punt van mijn werk bestaat juist uit zichtbaar zijn. En bovendien wil ik dat ook helemaal niet. Want ik wil gewoon die filmpjes kunnen maken.
0: Ja. Maar heb je ook nare reacties gekregen van mensen die jou inderdaad ook echt verbonden aan die moord in Meerstad?
1: Ja, het waren een stuk of 4, 5 berichten op die twee verschillende Facebookpagina's die mijn gezicht daaraan linkten. En dat waren best wel wat reacties inderdaad van mensen die, dus bijvoorbeeld een reactie van leuke meid, maar duivelskind en dat soort dingen. Dus het ging natuurlijk niet over mij, maar wel dat ze mijn gezicht er wel aan linken, zeg maar. Dus dat was wel heel, heel, heel kwalijk, vond ik.
0: Je naam staat er gelukkig niet bij, dus zo is het niet bij je terechtgekomen.
1: Nee, klopt. Ja, alleen mijn gezicht.
0: Ja, maar goed, je kunt er dus, en daar ben je een journalist, dus je hebt nog wat wegen om dingen te bewandelen, uit te zoeken en zo, zeg maar. Maar je kunt er dus op de keper beschouwd helemaal niks aan doen.
1: Nee, zeg maar, hoe dit, eigenlijk kan iedereen dit in essentie overkomen. Als jouw gezicht op social media staat of op het internet, dan kunnen ze eigenlijk die AI-bots gewoon jouw gezicht pakken en het gewoon willekeurig ergens bij zitten. En dat vind ik heel kwalijk en heel gevaarlijk. En daarom wil ik dat zeg maar bekendmaken. Want ik heb het idee dat zeg maar, we weten al best veel over de gevaren van AI, maar daarom wilde ik daar ook dit over schrijven. Want dit zo nieuw was, ook voor de politie. Dat was eigenlijk het probleem. Want ik denk van, de politie weet hier nog zo weinig over. En dit gaat echt dit is een probleem, zeg maar.
0: Nou, dat kun je wel stellen. En eng ook. Dankjewel voor je verhaal, Nola.
1: Alsjeblieft.
0: Nola Zagers was dat. Zij schreef het verhaal voor BN De Stem en het Brabants Dagblad. Gelijk maar door naar het weer. Het is bijna 7:45 immers. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Nou, vandaag misschien nog net iets minder, hoewel de temperatuur valt het mee. Maar we gaan nog even een paar dagen iets lekker nazomer in de herfst.
2: Ja, nou, zeker, zeker. 18 graden, 17, 18 graden is normaal. Om dus het ziet, nou, dan zitten we vandaag sowieso al boven. Nou, Meuren en Overmeuren hebben te maken met zomertemperaturen. Dus ja, het is wel toch wel uitzonderlijk te nemen. Voor dus het ziet van Tjoe vandaag in ieder geval. In eerste instantie toch van veel bewolken zitten hier en door wat opklonen zijn. Dat levert dus ook wat mistbanken op. Weer ook meld door Geert Molenma uit Delfzijl. En voor de rest, vandaag komt de zon er ook aangedurig eens in bij. En de wind zwakt tot matig uit westelijke richtings, brengt 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag vanochtend en vannacht komt verspreid over de provincie een aantal buien voor. Mogelijk met onweer, minimum 15, 16 graden. En maar een droge dag met regelmatig zon. En dan wordt het 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Straks hoor je meer over het drama afgelopen weekend in De Wilp. Meerdere mensen raakten gewond na een incident met een vuurkorf op een buurtfeest. Je hoort zo meteen het verhaal daarover van de burgemeester.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Zaterdagavond raakten meerdere mensen gewond na een incident met een vuurkorf op een buurtfeest in De Wilp. Volgens een ooggetuige werd er een brandstof op de vuurkorf gegooid. Dat resulteerde in een steekvlam. Meerdere mensen liepen brandwond op. Twee van hen belanden in het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek. Gisteren ging burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier met buurtbewoners in gesprek. En verslaggever Maarten Siepel sprak na afloop met de burgervader.
1: Hoe was deze bijeenkomst?
2: Ja, indrukwekkend. Daar zitten de mensen uit de straat bij elkaar die dat verschrikkelijke incident hebben meegemaakt met slachtoffers, brandwonden. Ja, en om met elkaar daar aan tafel te zitten, de verhalen te delen, het leed te delen. Maar ik zeg ook wel het lief in de straat, elkaar vastgrijpen. Hoe komen we door deze situatie heen? Ja, dat vind ik heel aangrijpend om mee te maken.
1: Ja, zondagochtend was ik hier ook en toen kwam ik toch wat aangeslagen buurtbewoners tegen. Ja, wat zijn de verhalen die u dan zo hoort tijdens zo'n bijeenkomst?
2: Ja, de schrik. Dat zo ineens dat wat begon als een feest op Burendag kan omslaan. Ongewild in het leed wat er nu is. En ja, dat is voor mensen onbegrijpelijk. Dat moet je een plek geven met elkaar. En de gedachten gaan ook heel erg uit natuurlijk naar de slachtoffers.
1: Ja, want er zijn dan meerdere gewonden gevallen. Ook een aantal in het ziekenhuis. Ja. Heeft u eigenlijk ook al een update over hoe het met deze mensen ondertussen gaat?
2: Ja, die heb ik. Maar u moet weten, dat gaat nooit rechtstreeks. Dat is de privacy. En ik voel mij ook niet vrij om daar verder over te praten. Behalve dat de gedachten natuurlijk uitgaan bij de mensen die ja, slachtoffer zijn geworden. En ja, ik zeg het maar gewoon echt, de pijn en de leed op dit moment in den lijve ervaren. We hebben vanmiddag daar wel met elkaar over gesproken.
1: De politie doet natuurlijk nog onderzoek naar hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat er brandstof op een vuurkorf brandde, waardoor er een steekvlam kwam. Ja, heeft u ook van de bewoners begrepen wat er nou exact is gebeurd?
2: Nee, dat hebben we eigenlijk niet begrepen. Dat laten we ook bij de politie en bij de officier van justitie. Dat is ook even aan hun. Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen elkaar nu vasthoudt en dat er eenheid in een zaal is, eenheid in een straat is, wie ook op welk moment wat heeft gedaan. Men houdt elkaar vast en ik vind dat heel bijzonder en mooi om te zien.
1: Ja, nu is het allemaal natuurlijk nog heel erg vers. Wat kunt u als burgemeester de komende dagen of de komende weken ook nog betekenen voor de mensen hier in De Wilp?
2: Ja, wij hebben aangeboden dat we niet alleen met slachtofferhulp, maar ook met GGD beschikbaar zijn, maar ook als gemeente beschikbaar zijn. Want ja, waar kenmerkt zich zoiets als dit ook voor? De tijd gaat door. De mensen die direct slachtoffer zijn, die voelen dat leed elke dag. Maar het leven gaat ook door en er komen allerlei instanties bij die ook dingen willen. En wat wij als gemeente willen doen is dat we juist die saamhorigheid in die straat, dat we daar de helpende hand in bieden. En dat heb ik ook letterlijk gedaan door te zeggen, als het heel ingewikkeld wordt, mag je mij ook persoonlijk bellen.
0: Burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier in gesprek met Maarten Siepel.

Come a Linnets en Come After the Storm. De ochtendploeg op Noord. Ik wacht ook wel eens een gokje. Is vandaag ons lopend vuur. 050-318-8288 om te reageren. En de stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 28% zegt eens tegen de stelling. Ik waag ook wel eens een gokje. Dat kan straks trouwens ook naar achten. Als je het weerstation wil winnen, dan spelen we weer. Worstijdse, wordt dus Joyce.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestel.
5: Het is nu 8 uur. Dooral Negens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
6: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
5: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Ah. Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. Het is vandaag maandag 28 september 2026 alweer. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Nou, ik hoop dat jullie allemaal een goed weekend gehad hebben. Ik moet zeggen, het was lekker warm natuurlijk, hè. Dat is wel heel erg fijn, maar ik merk ook dat ik gewoon heel erg moe ben. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn die er last van hebben. Maar ja, dat komt ook wel een beetje door het weer, denk ik. Dan is het weer koud, dan is het weer warm. Dat is best een beetje vervelend. En ik had gisteren gewoon last van een mug op de kamer. En dat is ook heel erg vervelend. Op het moment dat ik het licht aandeed in de slaapkamer, dan was het stil, kon ik hem ook niet vinden. En op het moment dat ik het licht uitdeed, ja, dan kwam hij in de buurt. Nou, het heeft een uur geduurd voordat ik hem gevonden heb. Maar het is me gelukt. Dat is hartstikke fijn. Goed, wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, tijdens de duurzame huizenroute op 31 oktober en 7 november kunnen bezoekers zien welke maatregelen ze kunnen nemen in hun huis om energie te besparen. En we spreken hierover met Yvonne Hemelrijk. We spreken ook met Astrid Warntjes van Pro Westerwolde. Want zij geeft aan dat we best trots mogen zijn op de duisternis in Westerwolde. En dat dit onder de aandacht gebracht mag worden tijdens de Nacht van de Nacht. RSG Ter Apel is op zoek naar vrijwilligers met een technische achtergrond om leerlingen enthousiast te maken voor techniek. En daarover spreken wij met Vera Jalving. En voor de buurtbus in Sellingen wordt met spoed vrijwilligers gevraagd. En daarover spreken wij met Rob Gomersbach. En het college van de gemeente Pekela heeft besloten het voorkeursrecht in te zetten om twee kerken beter te beschermen. En daarover spreken wij met burgemeester Jaap Kuin. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

While You See a Chance van Steve Winwood. Ja, een zwangerschap is voor de een een grote wens, maar voor een ander kan het juist een situatie zijn waarin iemand besluit de zwangerschap niet voor te zetten. Op 28 september, vandaag dus, is het de internationale dag van de veilige abortus. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor veilige en toegankelijke abortuszorg en voor het recht om zelf beslissingen te nemen over je lichaam en je zwangerschap. Want hoewel we in Nederland misschien het gevoel hebben dat zo'n keuze vanzelfsprekend is, is dat wereldwijd lang niet overal zo. Want waar toegang tot veilige abortuszorg beperkt is, lopen vrouwen en meisjes een groter risico op onveilige abortussen en ernstige gezondheidsproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dan ook dat goede en veilige abortuszorg onderdeel is van gezondheidszorg. En de Internationale Dag van de Veilige Abortus vindt zijn oorsprong in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En sinds 2001 is de dag uitgegroeid tot een wereldwijde actiedag. Ook dit jaar worden er in verschillende landen acties en campagnes georganiseerd. En het thema draait om solidariteit, goede gezondheidszorg en het wegnemen van drempels tot veilige abortuszorg. Een onderwerp waarover de meningen sterk kunnen verschillen, maar waarbij het gesprek uiteindelijk wel gaat over iets heel persoonlijks. Want wie bepaalt er over jouw lichaam en jouw toekomst?

Feel My Rhythm van Skibby featuring King Lover. En daarvoor hoorden we Heartache Avenue van de Maisonettes. Ja, het is bijna 9:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Kygo featuring Sandra Cavazzo en Happy Now.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanmorgen zijn er op de N33 bij Appingedam twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakten volgens de politie minstens twee personen gewond, van wie één ernstig. Onder andere de traumahelikopter van het UMCG verleende hulp ter plaatse. De politie sloot de weg ter plaatse af en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat. Nadat in 2005 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20e tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. De inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. Zaterdagmiddag is bij een ongeval op de Zwartenbergerstraße in Haren in Duitsland een 64-jarige vrouw zwaar gewond geraakt. Ze belandde om 3:30 met haar auto in de berm en botste tegen een boom. 2 kinderen die bij haar in de auto zaten raakten licht gewond. Alle 3 inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte totaal los. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

Daryl Hall en John Oates en Kiss on My List. En daarvoor hoorden we Blondie en Call Me. Ja, we gaan straks in gesprek met Yvonne Hemelrijk over de duurzame huizenroute, waar je ook nog steeds aan mee kunt doen. Dus dat horen we straks allemaal. Maar eerst Sniff in the Tears en Drive a Seat.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Steeds meer huiseigenaren nemen maatregelen om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. En tijdens de duurzame huizenroute kunnen inwoners een kijkje nemen bij mensen die deze stap al hebben gezet. We spreken met een van de deelnemers, Yvonne Hemelrijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jij hebt de afgelopen jaren je eigen woning verduurzaamd. Waar ben je begonnen?
2: We zijn eigenlijk begonnen met zonnepanelen op het dak. Dat was de eerste stap. En daarna zijn we iedere keer een klein stukje verder gegaan.
1: Ja, want waarom wilde je je huis verduurzamen?
2: Nou, eigenlijk drie redenen. Ik denk dat we af moeten van fossiel. Ik heb zelf aardbevingsschade, dus we moeten af van gas. Gronings gas.
1: Ja.
2: En de kosten, die worden steeds gekker met al die oorlogen.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, dat is ook zo. En welke maatregelen heb je nog meer genomen naast de zonnepanelen?
2: We hebben ook nog de spouwmuur laten vullen met van die piepschuimbolletjes. We hebben... In de loop der jaren hoor, niet alles in één keer, want dat konden we ook niet betalen natuurlijk.
1: Nee, want het is best prijzig natuurlijk.
2: Ja, we hebben enkel glas laten vervangen door dubbelglas, dubbel plus glas. Kleine stapjes zoals van die ventilatoren onder de radiatoren, waardoor de warme lucht de kamer in wordt geblazen. Folie achter de radiatoren. Toen uiteindelijk, we hebben een huis uit 1905 ongeveer. En op sommige plekken was het dakbeschot weg en keek je gewoon tegen de pannen aan.
1: Oh ja, dat is ook niet heel handig.
2: Dus toen hebben we alles gesloopt, helemaal gestript en laten purren. Met purschuim laten doen door een bedrijf. Toen was het huis eigenlijk voldoende geïsoleerd voor een warmtepomp. Die hebben we toen laten plaatsen met subsidie. En vervolgens nog een thuisbatterij aangeschaft. Via collectieve inkoop en met subsidie.
1: Oké, dat is best veel.
2: Ja, maar ja, daar hebben we ook wel 15 jaar over gedaan. Dus.
1: Ja, dat geloof ik ook wel inderdaad. Ja. Welke maatregel is nou echt waarvan je zegt... dat heeft toch echt wel verschil gemaakt?
2: Ja, dakisolatie.
1: Ja.
2: Dat was, toen we hier kwamen wonen, 21 jaar geleden, hadden we bijna 4000 kub gas per jaar. En het meeste daarvan ging gewoon door het dak naar buiten.
1: We hadden voor de vogeltjes, zeg maar.
2: En sinds we die warmtepomp hebben, hebben we nog iets van 500 kub gas. Dus eigenlijk alleen voor douchen en een klein beetje bijverwarmen in de winter. Want we hebben ook een inductiekookplaat.
1: Oh ja. Ja, dus zoveel mogelijk van het gas af.
2: Ja.
1: Ja, begrijp ik. Ja, en wat viel je mee tijdens het verduurzamen? En waren er ook dingen die tegenvielen?
2: Wat me meeviel was eigenlijk de snelheid van de ISDE-subsidie. Want eigenlijk heb je binnen 6 weken je geld terug. Van het subsidiebedrag op je rekening. Dus dat viel me reuze mee.
1: Ja.
2: Je moet een stappenplan maken en jezelf niet opjagen.
1: Gewoon rustig aan.
2: Rustig aan en zeggen van nou is wel genoeg, nou gaan we het anders doen. Deur dicht en iets leuks gaan doen.
1: Ja, dat is ook belangrijk inderdaad.
2: Ja.
1: Ja, en als mensen nou twijfelen over van goh, wat moet ik gaan doen? Hè? Het zijn natuurlijk inderdaad hoge kosten, hè? Dat gaf je zelf ook al aan.
2: Ja,
1: Waar kunnen mensen nou het beste beginnen?
2: Ja, bij Quick Wins. Toch strippen onder de deuren. Bijvoorbeeld onze meterkast. De meterkast hoort koud te zijn. Maar er zit een behoorlijke kier onder de deur. Dus daar hebben wij een tochtstrip voor geplaatst. Ja, dat zijn allemaal kleine dingetjes. De kieren rond de ramen, tochtstrips plaatsen, radiatorfolie. Die ventilatoren onder de radiatoren die zijn dan ietsje duurder. Maar die leveren echt 1 tot 2 graden warmteverschil op in huis. Dus ja.
1: Ja.
2: Het zijn kleine dingen die je stap voor stap kan doen.
1: Die uiteindelijk groot verschil maken.
2: Ja, ja. Zeker. Ja.
1: Ja, de duurzame huizenroute op 31 oktober en op 7 november. Ja, jij hebt je huis ook geopend. Wat kunnen bezoekers zien?
2: Nou ja, wat mij betreft alles.
1: Ja.
2: Ze kunnen op zolder kijken. Nou ja, we hebben niet echt de zolder natuurlijk. We hebben een huis van 2 verdiepingen waarvan de bovenste verdieping schuin dak heeft. Maar ze kunnen dus zien hoe dat pur aangelegd is. Ze kunnen de warmtepomp zien. Ze kunnen de thuisbatterij zien. Ja, eigenlijk alles.
1: Ja, en ook een beetje tips en advies kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Als er nou mensen zijn die luisteren en denken van ja, ik heb ook best wel veel aan mijn huis gedaan. Ik zou ook wel mee willen doen. Ja, hoe kunnen ze zich dan opgeven?
2: Via de website van Duurzame Huizenroute.
1: Oké, dus daar staat alles wat ze moeten weten om je aan te kunnen melden.
2: Ja, inderdaad.
1: En vanaf hoe laat ben je geopend?
2: Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, eerlijk gezegd.
1: Oh.
2: Ik geloof dat ik allebei de middagen heb opgegeven. Maar ik weet het niet meer zeker, want het is wel even geleden dat ik dat gedaan heb.
1: Dat staat ook vast allemaal op de website.
2: Ja hoor, er staat per huis wanneer het open is, hoeveel bezoekers zich kunnen aanmelden en wanneer het vol is. Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ja, ik hoop dat heel veel mensen toch geïnspireerd raken om ook wat aan het huis te doen.
2: Ja, zeker in dit aardbevingsgebied. Heel belangrijk.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
0: Dit is Goud op Groningen 1.

You and Me van Albert West. En daarvoor hoorden we Yazoo en Don't Go. Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Astrid Warntjes van Pro Westerwolde. Want zij geeft aan dat we best trots mogen zijn op de duisternis in Westerwolde en dat dit onder de aandacht gebracht mag worden tijdens de Nacht van de Nacht. En RSG Ter Apel is op zoek naar vrijwilligers met een technische achtergrond om leerlingen enthousiast te maken voor techniek. En daarover spreken wij met Vera Jalving. Dat dus straks allemaal, maar eerst nog even Mumford & Sons met Little Lion Man.

0: deny my... Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ah! Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
9: Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
2: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Vrijheid en Play It Cool. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Westerwolde staat bekend als een van de donkerste en mooiste duisternisgebieden van Nederland. En toch blijft het dit jaar opvallend stil tijdens de jaarlijkse Nacht van de Nacht op 25 oktober. In de hele gemeente staat geen enkele officiële activiteit op het programma. En of dat nog steeds zo is, daarover spreken wij met Astrid Wantjes van Pro Westerwolde. En RSG Ter Apel is op zoek naar enthousiaste mensen met ervaring in de techniek die hun kennis en passie willen delen met jongeren van 12 tot 16 jaar. Als vrijwilliger ondersteun je tijdens de technieklessen, deel je jouw praktische kennis en help je jongeren ontdekken hoe leuk en veelzijdig techniek is. En daarover spreken wij met Vera Jalving. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: When You're in Love with a Beautiful Woman van Dr. Hoek.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Westerwolde staat bekend als een van de donkerste en mooiste duisternisgebieden van Nederland. Toch blijft het dit jaar stil tijdens de jaarlijkse Nacht van de Nacht op 24 oktober, hoor ik net. Er staat in de hele gemeente geen enkele officiële activiteit op de planning. En te gast is raadslid Astrid Wantjes van Pro Westerwolde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, u noemde dit een gemiste kans. Waarom raakt het ontbreken van activiteiten nu zo?
2: Ik denk, ja, voor mij is Westerwolde de donkere nacht. Dat is juist de bijzonderheid. Daar mogen wij heel trots op zijn. En ik denk dat we dat veel meer moeten omarmen en naar buiten mogen dragen.
0: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. En je gaf ook al aan van mensen die hier wonen, die zijn er ook misschien een beetje aan gewend geraakt. Is dat het dan ook een beetje?
2: Ja, ik merk gewoon als ik bezoek krijg vanuit Westerwolde, die dus meer uit de steden komen, die komen hier. En het eerste, als het donker wordt, dan gaan ze naar boven en zeggen, oh, wat is dat hier mooi.
0: Ja.
2: Ja, en dat is ook. En ik heb zelf ook al iedere avond, dan loop ik met mijn hondjes en iedere avond geniet ik van de sterren als het niet bewolkt is. Ja. Zoals nu ook weer met de volle maan. Het is zo mooi.
0: Ja, dat is het ook.
2: Ja.
0: Ja, ik mag er zelf ook graag naar kijken, dus ik snap het wel.
2: Ja,
0: ja, ja, precies. Ja, wethouder Hemmen noemde dit een maatschappelijk initiatief. Maakt de gemeente zich er te makkelijk vanaf misschien? Of...
2: Ik vind het mooi dat wethouder Hemmen dit ondersteunt. En dat de lichten ook 24 oktober bij het gemeentehuis dichtgaan. En dat we het ook nog uitdragen naar de oproep doen naar de inwoners. Dus ik hoop dat dit het begin is dat ze wat meer gaan omarmen. En weet je, er kan natuurlijk heel veel gedaan worden aan buitenverlichting vanuit de gemeente. Je kan demmen.
0: Ja.
2: In de nacht. Ga ook met bedrijven in contact en met sport. Er is zoveel strooilicht. En ik denk als wij hier als Westerwolde wat meer aandacht aan besteden, dat het iets is waar we ook weer toeristen mee kunnen trekken.
0: Ja, ja, dat is ook zeker waar.
2: Ja.
0: Want je merkt ook wel dat als je inderdaad van buiten de regio komt en je komt inderdaad hierheen rijden, dan merk je ook gewoon, oh, het is hier ook donkerder.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook natuurlijk hartstikke fijn.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik wil daar, weet je, wat mensen dan vaak zeggen, ja, maar de veiligheid. Weet je, dat is natuurlijk belangrijk. En daar moet je altijd rekening mee houden. En ik denk ook, weet je, ik hoop dat Westerwolde dit gaat omarmen. En dat je moet je gewoon op maat gaan kijken van, als we lichten buitenverlichting moeten vervangen, ga hier rekening mee houden. Zorg dat licht naar beneden schijnt, dat het warm licht is, dat het dembaar is. En zorg ook, en hou altijd rekening mee met de veiligheid.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
0: Ja, op bepaalde plekken moet er ook gewoon licht zijn, hè?
2: Ja, ja. En daarnaast kan het ook weer onveilig zijn doordat je sterke verlichting hebt, waardoor je juist in de donkerte helemaal niks meer ziet, weet je? Dus het is...
0: Ja, het is een beetje zoeken, inderdaad.
2: Ja.
0: Zijn er structurele maatregelen die genomen kunnen worden?
2: Ja, zeker. Je kan dus zorgen dat buitenverlichting dat het dembaar is. Je kan ook zorgen voor sensoren of met drukknoppen, dat je bepaalde gebieden gewoon donker zijn. En op het moment dat de mensen wel langs fietsen, dat de lichten bijvoorbeeld aangaan.
0: Oh ja.
2: Dat scheelt ook allemaal weer energie.
0: Ja.
2: Ga met bedrijven en met sportverenigingen. Zorg dat bijvoorbeeld na 11 uur dat de lichten gedempt worden. De reclame hoeft niet de hele nacht te branden.
0: Nee.
2: En het is zo belangrijk voor de nachtdieren. Er gaan zoveel beesten gaan ook dood hierdoor. Dat is onnodig.
0: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, u gaf aan dat er geen activiteiten op de planning stonden.
2: Ja, dus ik ben heel blij dat ik hier zit, dat ik dat kan herstellen. Want er is wel een activiteit door dorpsbelangen vlagwedden. En dit is al voor de 5e jaar, dus dat is echt fantastisch.
0: Okay.
2: En wij gaan ook met een kleine afvaardiging van Pro gaan wij ook meelopen. Want het is natuurlijk fantastisch dat dit georganiseerd wordt. En ze hebben dit jaar een wandeling rond Bourtangen. Je kan je opgeven, het is wel beperkt. Het is maximaal 60 mensen die mee kunnen. We gaan in 3 groepen van 20 mensen. Een wandeling van 4,5 kilometer met 3 stoppen. De eerste start om 7 uur en dan volgens mij vlak daarna gaan de andere 2 groepen starten.
0: Ja.
2: Zal ik hem zeggen waar ze kunnen op?
0: Ja, zeker. Ja, heel graag.
2: Dat mocht ik zeggen. Oh ja, en ik was

0: nog, ze zeiden ook nog een, dat ze toch een keer hopen dat de wethouders of de burgemeester ook een keer zouden gaan meedoen.
1: Oh kijk, het is dat gelijk was, een oproepje hoor ik. Heel goed.
0: Dat moest ik even doorgeven, dus bij deze.
1: Ja.
0: Je kan je aanmelden via info@dorpsverenigingvlagwedden.nl. Maar je kan ook denken van, kan ook via de telefoon. Dan kun je ook nog even wat overleggen met Wilma. Dat is 06-154-74-727. Of met Harmian. Dat is 06-134-26-912.
1: En dat is dus een wandeling van 4,5 kilometer.
0: Ja.
1: En dan richting Bhutangen.
0: Ze starten in de haven van Bhutangen. Dus,
1: oh ja.
0: En, daar, en onderweg dan heb je 3 stops. Dan wordt ook wat verteld over de natte horizon in Koningspaden. Dus ik ben zelf ook heel nieuwsgierig.
1: Oh, spannend allemaal.
0: Ja.
1: Ja, maar dat zijn de leuke dingen natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: En die mogen best meer georganiseerd worden ook.
0: Nou, weet je, en dat denk ik dus ook voor toeristen. Als je zorgt dat dit een donkere gemeente wordt, dan kun je daar echt mooie dingen omheen organiseren. Zoals Lauwersmeer is bijvoorbeeld een dark sky park.
1: Ja.
0: Dan heb je sterren kijken, heb je nachtwandelingen.
1: Ja.
0: En er komen dus ook toeristen op af.
1: Ja, ja. Dus dat is belangrijk, ook voor onze regio.
0: Ik vind van wel.
1: Ja, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie en voor je tijd ook voornamelijk. En laten we hopen dat er veel meer georganiseerd gaat worden.
0: En dat we het voor elkaar krijgen dat we nog donkerder worden.
1: Ook dat nog.
0: Ja.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
3: Okay, I'm loosening up now, children. Wow.

Jimmy James en The Vagabonds. And Now Is The Time. En daarvoor hoorden we The Eagles en The Black Skinned Blue Eyed Boys. Nou, dat is ook wat. Ja, nou hoorden we net van Astrid Warntjes, raadslid van Pro Westerwolde, dat Friesland en Drenthe die zijn nog donkerder dan de provincie Groningen. Maar daar wil de provincie Groningen iets aan doen. En die wil toch eerst echt wel bovenaan komen te staan. Dus wat dat betreft zijn dingen als de nacht van de nacht ontzettend belangrijk. Goed, het is bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Sherbet en Hou Zat.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanmorgen zijn er op de N33 bij Appingedam twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakten volgens de politie minstens twee personen gewond, van wie één ernstig. Onder andere de traumahelikopter van het UMCG verleende hulp ter plaatse. De politie sloot de weg ter plaatse af en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat. Nadat in 2005 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20e tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. De inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. Zaterdagmiddag is bij een ongeval op de Zwartenbergerstraße in Haren in Duitsland een 64-jarige vrouw zwaar gewond geraakt. Ze belandde om 3:30 met haar auto in de berm en botste tegen een boom. 2 kinderen die bij haar in de auto zaten raakten licht gewond. Alle 3 inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte totaal los. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

Crystal Waters en Gypsy Women. En daarvoor hoorden we Joe Cocker met With a Little Help from My Friends. We gaan straks in gesprek met Vera Jalving. Want er worden vrijwilligers gevraagd voor technische ondersteuning bij de RSG Ter Apel. Dat dus allemaal straks, maar eerst nog even gewoon een vrolijk liedje van Dennis.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: RSG Ter Apel is op zoek naar mensen met ervaring in de techniek die hun kennis willen delen met jongeren van 12 tot 16 jaar. We spreken hierover met Vera Jalving. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom is RSG Ter Apel juist op zoek naar vrijwilligers met een technische achtergrond?
2: Nou, wij werken hier op school met vrijwilligers, vooral in de techniek. Om de jongeren daarin te begeleiden, om ook de ervaring die zij hebben over te brengen op onze jongeren.
1: En wat gaan deze vrijwilligers precies doen tijdens de technieklessen?
2: Nou, tijdens technieklessen is er altijd een docent aanwezig. Soms ook een onderwijsassistent. En zij zijn eigenlijk de paar extra ogen, handen en kennis op de werkvloer. Nou, denk hierbij aan even leerlingen zijn bezig met een praktische opdracht. De vrijwilliger loopt ook rond. En als er vragen zijn, kan die vrijwilliger ook even aangesproken worden. Of een vrijwilliger ziet van, als je nou even dat gereedschapstuk op een andere manier vastpakt, dan werkt het gewoon even wat beter. Dus het is puur het delen van kennis, ervaring en ook toch die paar extra ogen op de werkvloer.
1: En voor welke opleidingen zoeken jullie deze vrijwilligers?
2: Nou, wij zoeken nu op dit moment specifiek naar vrijwilligers voor de onderbouw, dus voor klassen 1 en 2. De klassen 1 en 2, dat noemen we PSO-lessen. Praktijk sectororiëntatielessen, waarbij leerlingen alle drie de profielen die we aanbieden op school in de bovenbouw bij langs gaan om te kijken van goh, wat vind ik leuk. Dus de profielen die we aanbieden hier zijn de installatietechniek, de bouwafdeling en we hebben hier de motorvoertuigen.
1: Oké. En waar moet een vrijwilliger aan voldoen? Moet ze alleen maar kennis en ervaring hebben of ook een specifieke opleiding of achtergrond?
2: Nee hoor, opleiding is niet relevant. Het gaat voornamelijk over de affiniteit met de techniek en met de jongeren van 12 tot 16.
1: Dat is wel belangrijk. Ja, ja. Wat kunnen jongeren van 12 tot 16 volgens jullie leren van iemand die jarenlang in de techniek heeft gewerkt?
2: Oh, dat is heel verschillend. Wat ze kunnen leren is inderdaad toch echt de ervaring die ze hebben. Vragen ook. We zijn natuurlijk hier vrij theoretisch. We zijn een school bezig met de praktijk die we heel graag willen meegeven aan de leerlingen. En ja, als vrijwilliger zijn vaak mannen, vrouwen die al heel veel werkervaring hebben in de techniek. Of dat kan met werk op werkgebied zijn, maar ook in vrije tijd. En de ervaring die ze daar hebben opgedaan, die kunnen ze gewoon meegeven aan onze leerlingen. Dus dat is heel breed. Ik kan niet specifiek een antwoord op geven, maar het is natuurlijk heel breed. Het ligt er ook aan wat de achtergrond is van de vrijwilliger.
1: Ja, begrijp ik. Waar kunnen mensen zich opgeven?
2: Nou, die kunnen contact opnemen met Rolf Albring. Via de RSG, maar ook via info@rsgterapel.nl. Dat is het e-mailadres.
1: En vanaf wanneer hebben jullie mensen nodig?
2: Vanaf gisteren.
1: Nou, dat is duidelijk.
2: Nee, maar we hebben de vraag uitgezet. En we hebben op dit moment echt ruimte voor 1 of 2 vrijwilligers binnen de onderbouw. Maar ook binnen de bovenbouw, specifiek bij bouw, hebben we ook nog wel behoefte aan vrijwilligers.
1: Oké, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie en ik hoop dat er mensen zijn die geluisterd hebben die denken van ja, dit is voor mij.
2: Nou, dat hoop ik ook en vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, dag.
2: Oké, dag.
3: Dit is Groningen 1.

Tropicana en Jewel Eye to Eye. Ja, het is bijna 11 uur en dus gaan we zo naar het volgende uur. En in het volgende uur spreken wij met Rob Gomesbach. Want voor de buurtbus in Sellingen wordt met spoed vrijwilligers gevraagd. En het college van de gemeente Pekela heeft besloten het voorkeursrecht in te zetten om twee kerken beter te beschermen. En hoe dat precies zit, dat horen we van burgemeester Jaap Kuin. Dat dus allemaal straks. Eerst nog even ABBA met Chiquitita.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dollemina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dollemina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
12: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
13: Het

0: Los Lobos en La Bamba. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. De buurtbus tussen Sellingen en Stadskanaal luidt de noodklok. Door een tekort aan vrijwillige chauffeurs staat de toekomst van de bus onder druk. En als er niet snel nieuwe chauffeurs bijkomen, dreigt de buurtbus medio 2027 te moeten stoppen. En dat baart grote zorgen. Want wat betekent dit voor de buurt en voor de mensen die dagelijks van deze bus afhankelijk zijn? We spreken hierover met Rob Gomesbach. En de gemeente Pekela wil de toekomst van twee beeldbepalende kerken veiligstellen. De Sint-Willibrorduskerk in Oude Pekela en de Sint-Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela. Het college heeft daarom besloten om voorkeursrecht in te zetten. En de gemeenteraad moet dat besluit nog officieel bekrachtigen. En wat betekent dit voor de kerken? En wat zijn de plannen voor de toekomst? We spreken hierover met burgemeester Jaap Kuin. Het Groningen 1 Nieuws en Weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Foreigner and I Wanna Know What Love Is. En daarvoor worden we de Sugar Babes met Hole in the Head.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: De buurtbus tussen Sellingen en Stadskanaal luidt de noodklok. Door een tekort aan vrijwillige chauffeurs komt de toekomst van de bus onder druk te staan. En we spreken hierover met Rob Gomesbach. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie maken je grote zorgen over de toekomst van de buurtbus. Hoe groot is het tekort aan chauffeurs op dit moment?
2: Nou, we zitten op het randje van wat nog kan.
0: Oké. Okay.
2: Dat betekent dus dat we op dit moment nog steeds de zaak rond krijgen. Mede dankzij heel veel vliegwerk van onze bestuurslid wat het rooster maakt. Maar het is wel heel kritisch geworden.
0: Want hoeveel nieuwe vrijwilligers zijn er nodig?
2: Ja, hoeveel zijn er nodig? Enkele tientallen als het ideaal zou zijn. Maar een stuk of 10 zullen we er zeker bij willen hebben. Want er zijn ook mensen die gaan op vakantie. Die zijn ziek. Die weten hoe het gaat. Dat soort gaten moeten wel allemaal gevuld worden.
0: Ja.
2: En nou doen we steeds opnieuw een beroep op dezelfde chauffeurs. Die langzamerhand ook zeggen, ja, kan een ander niet eens een keertje.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Dan is de druk te groot.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Precies. En daar moet wat verlichting in komen. Met name de chauffeurs uit Sellingen.
0: Ja. Ja. Ja, want de buurtbus is voor veel mensen een belangrijke verbinding tussen Sellingen, de omliggende dorpen en Stadskanaal. Voor wie is de bus vooral belangrijk?
2: Nou, voor scholieren uiteraard. Met name in de ochtend en het einde van de middag doen we dat. Maar ook mensen die simpelweg naar het ziekenhuis moeten, die boodschappen gaan doen, die maken graag gebruik van de buurtbus.
0: Ja.
2: Want plaatsjes zoals Jipsinghuizen en Mussel, daar komt verder geen bus.
0: Nee.
2: Dan zijn we de enige verbinding.
0: Ja, dat is wel ontzettend belangrijk dan. Ja, en een nieuwe chauffeur die hoeft maar ongeveer 3 uur per week beschikbaar te zijn. Hoe ziet zo'n dienst eruit?
2: Ja, dat ligt aan welke dienst het is. We beginnen 's morgens om 7:30, rond 7:30. En dan is dat een chauffeur die opereert vanuit Sellingen. Die wordt later overgenomen op het busstation in Stadskanaal om 9:30 door een chauffeur uit Stadskanaal, die maakt de zaak af tot 12:00. Om 1:00 begint de vervolgendienst, dus zit dus een uur pauze tussen. Ook door een chauffeur uit Stadskanaal, die draagt over om 4:30 aan de chauffeur uit Sellingen. En die zet de bus weer terug om 7:30 in de garage.
0: Juist. Ja, en wat komt er allemaal bij het rijden van de buurtbus kijken?
2: Nou, niet zo heel veel. De rijbewijs B, een goede gezondheid en vooral veel enthousiasme. Want het is vrijwilligerswerk en dat moet je met hart en ziel doen. Dat geldt voor elk vrijwilligerswerk.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dus je hoeft niet per se een beroepschauffeur te zijn geweest.
2: Nee, echt niet. Nee hoor, echt niet. Een gewone chauffeur met verstand op de goede plek en een B-rijbewijs is meer dan voldoende.
0: Ik neem aan dat nieuwe vrijwilligers nog wel een stukje begeleiding en uitleg krijgen.
2: Ja, tuurlijk krijgen ze uitleg. Ja. Wat er gebeurt, als een chauffeur zich meldt, dan wordt er eerst een gesprekje aangegaan bij de chauffeur thuis door 2 van onze bestuursleden. Hè? En dit is gewoon even om te peilen, is de buurt pas wat voor jou en andersom. Hè? Het moet passen en daar hoort een heel stuk uitleg bij. Als dat succesvol is, dan gaan we een stukje rijden met de bus, gewoon om te proeven, om te kijken hoe het gaat. Dat doen ze met mij dan. En als dat leuk is, dan gaan ze naar de dokter. Gewoon om te kijken, ben je gewoon goed gezond.

0: Daar hoef je niet al te veel van voor te stellen. Zijn je ogen goed, zijn je horen goed, dan kan je daar doorheen. Ja. En dan ga je dus rijden op de bus. En de eerste ritten altijd onder begeleiding. En die begeleiding die blijft zo lang als je zelf prettig vindt om te houden. Ja. Pas op het moment dat je zelf zegt, ik voel me vertrouwd, laat mij maar gaan. Nou, dan ga je.
1: Ja, ja, duidelijk. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
0: Dat mag bij de secretaris. En dat staat op onze website, www.buurtbestellingen.nl. Ik loop even terug naar mijn brochure, want daar staat het mailadres op. Even kijken.
1: Want dat is dan wel even handig natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. secretariaat@buurtbus-westerwolde.nl.
1: Daar kunnen mensen naartoe mailen.
0: Daar kunnen mensen naartoe mailen. En ze worden met alle egaars ontvangen.
1: Ja, ik wou zeggen, vanaf wanneer hebben jullie mensen nodig? Maar eigenlijk gewoon gisteren ook weer, denk ik.
0: Ach ja, zo gaat het door in de vrijwillige organisaties.
1: Ja, nou ja, goed om te weten, toch?
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja, absoluut. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ja, ik hoop dat een hele hoop luisteraars denken van, nou, dat lijkt me wel wat.
0: Dat
1: ik ga helpen.
0: Ja, ja. Nou, heel graag. Dank je wel.
1: Oké, ook bedankt.
0: Fijne dag. Dag.

Cat en I Can Do It. En daarvoor hoorden we de Eagles met Witchy Woman. Ja, het is bijna 11:30 en dus alweer tijd voor het regionieuws. Maar eerst nog even Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een slachtoffer van de aanrijding van vanmorgen op de N33 bij Appingedam is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Vanmorgen botsten twee auto's op elkaar bij Appingedam. Een tweede betrokkenen raakte licht gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een appartement op de vierde verdieping aan de Poststraat in Winschoten. De brandweer schaalde vanwege de hoogte van het appartement op naar middelbrand, waarna een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Door de snelle inzet bleef de schade beperkt. Na het zijn brandmeester heeft de brandweer het gebouw nog geventileerd en metingen verricht. Er raakte niemand gewond. De stichting Salvage helpt de bewoners met de afhandeling van de schade. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat, nadat in 2015 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20ste Tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. Inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

Bananarama en Love in the First Degree. En daarvoor hoorden we René Vroger met Are You Ready for Loving Me? Ja, om de twee kerken in Nieuwe en Oude Pekela te beschermen heeft het college van de gemeente Pekela besloten om het voorkeursrecht in te zetten. En daarover gaan wij zo in gesprek met burgemeester Jaap Kuin. Maar eerst nog even James Bay en Hold Back the River.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Pekela wil de Sint-Willibrorduskerk in Oude Pekela en de Sint-Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela beter beschermen. En daarom heeft het college besloten een voorkeursrecht in te zetten. De gemeenteraad moet dit nog officieel vaststellen. En we spreken hierover met burgemeester Jaap Kuin over de plannen en de toekomst van beide kerken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat houdt zo'n voorkeursrecht precies in?
2: Nou, ik moet even één ding vooraf zeggen, want ik vervang mijn collega Eddy Jonker, want de wethouder gaat er normaal over, maar die kon helaas niet vanochtend, dus ik spreek het al even namens hem.
1: Okay.
2: En wat dat betekent is dat wij, dat eigenlijk de eigenaar van in dit geval de kerken, eerst bij de gemeente moet overleggen of ze eigenlijk zelfs dat ons moet aanbieden en de waarde moet vaststellen voordat ze mogen verkopen.
1: Kijk, helemaal duidelijk. Ja, waarom heeft het college juist besloten om voor beide kerken het voorkeursrecht in te zetten?
2: Nou, tweeledig. We hebben het voor Oude Pekela en Nieuwe Pekela gedaan. In Oude Pekela vinden wij eigenlijk dat je eerst vooraf moet kijken wat kun je met zo'n kerk, en dan daarbij een passende makelaar of een kopende partij moet vinden. En in Nieuwe Pekela waren we verbaasd door de snelheid waarmee het bisdom deze kerk op de markt zet, terwijl daar een ontwikkeling loopt. In Oude Pekela is natuurlijk een rijksmonument, daar moeten we heel zuinig op zijn.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, en wat betekent dit voorkeursrecht in de praktijk voor de huidige eigenaar?
2: Ja, dat ze nu eerst met ons in overleg moeten om in ieder geval de waarde ook vast te stellen. En we hebben al gezegd, voor Oude Pekela willen wij graag in gesprek. En dan zijn we ook bereid om iets mee te betalen. Om een onderzoek te laten doen. Wat kun je eigenlijk met zo'n kerk als het geen kerk meer in de zin van een historisch gebouw is, zeg maar.
1: Ja, u gaf al even aan, de Sint-Willibrorduskerk is een rijksmonument. Wat zou de gemeente graag met deze kerk willen doen?
2: Ja, wij op zichzelf niets. Alleen, wij willen echt absoluut waarborgen dat het Rijksmonument het Rijksmonument blijft. En de kerk mag wat ons betreft in kwaliteit er absoluut niet op achteruit gaan. En dat betekent dat af en toe de kachel aan moet, dat het gebouw moet worden onderhouden. En daarvoor zouden we dus graag een bureau vinden, wat samen met ons en met de Rooms-Katholieke Gemeenschap van Pekela nadenkt wat je zou kunnen met zo'n kerkgebouw.
1: Ja, duidelijk. En bij de Sint-Bonifatiuskerk speelde ook de geplande woningbouw en de voormalige houtzagerij een rol. Hoe kunnen die plannen volgens u met elkaar worden gecombineerd?
2: Nou, daar gaan we dus nu naar kijken. Want wij willen graag, er is een ontwikkelaar die wil woningen gaan bouwen en zou dan bereid zijn om voor een symbolisch bedrag de houtzagerij over te dragen aan een stichting, zodat die in stand kan blijven. Toevallig ligt die kerk in Nieuwe Pekela in dat gebied. Ja, dan is het verstandig om naar één gebiedsontwikkeling te kijken. Want ook voor die kerk moet je een andere bestemming vinden.
1: Ja,
2: dan kun je het beter in één keer doen en zorgen dat het ook met elkaar matcht, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, en de gemeenteraad moet het voorkeursrecht nog vaststellen. Wat is volgens u de volgende stap?
2: Nou, de volgende stap is dat wij, ik ga hopen een beetje dat 20 oktober de gemeenteraad er een klap op geeft dat we ermee door kunnen gaan. In de tussentijd gaan wij met het bisdom in gesprek. Gaan we hun echt aanbieden om, en ik hoop dat zij ook bereid zijn daarin mee te betalen, dat onderzoek starten voor Oude Pekela. En wat ons betreft starten we ook met de waardebepaling van de kerk. Want nu denkt het bisdom dat ze zeg maar geld kunnen verdienen aan de verkoop van die kerken. Nou, wij hebben daar twijfels bij. Bijvoorbeeld in Oude Pekela zou het ook zomaar kunnen zijn dat zo'n kerk een negatieve waarde heeft, omdat je als toekomstig eigenaar heel veel geld uit moet geven om die kerk ook als rijksmonument te kunnen behouden.
1: Ja.
2: Dat gesprek gaan we voeren.
1: Duidelijk. En wanneer verwacht u meer duidelijkheid over de toekomst?
2: Nou, de komende weken, want de raad moet een besluit nemen. Wij hopen dat het bisdom met ons in gesprek gaat. Nou, gisteren kwam er een brief naar de parochianen, zoals dat zo mooi heet, dat ze een beetje boos zijn. Ze kunnen ook nog juridische bezwaren tegenmaken. Nou, wij wachten dan even af. Wat wij heel erg jammer vinden, is dat zij eigenlijk heel zakelijk erin zitten. En eigenlijk kijken van ja, de kerk moet verkocht worden en geld opleveren. En na hun de zondvloed, zou ik maar zeggen, als ik dan ook een beetje in geestelijke begrippen blijf.
1: Ja, juist. Ja, dat is inderdaad wel jammer, want dat kan niet de bedoeling zijn.
2: Nee, wij vinden als gemeentebestuur van zeker niet. Want de kerk is in Pekela, hoort bij Pekela. En wat is het mooie, zeg ik altijd, als je een tijdje weg geweest bent en je komt Pekela binnenrijden, dan zie je de kerk, dan zie je de schoorsteen van Strating en de watertoren. En dan zeg je altijd, we zijn weer thuis. dus de kerk hoort daar absoluut bij.
1: Hartstikke duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie en we gaan het vast allemaal nog horen. Dank u wel.
0: Dit is Goud op Groningen 1.

Ja, weer even terug naar het afgelopen weekend met Free Fall en Jekyll en Hyde. Ja, en daarvoor hoorden we Voor Je Het Weet van Tino Martin en Anouk. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over het Appelfeest en Boekenmarkt in Westerlee. En Jules Genaar komt ook weer langs om bij ons bij te praten over het toch wel uitzonderlijk warme weer van de komende dagen. Nou ja, dat dus allemaal woensdag. Michiel, bedankt voor het verzorgen van het Groningen 1 en nieuws en weer. En iedereen thuis, graag tot woensdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagwedde. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagwedde.
1: Het is nu 12 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ah.
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het geluid van Oost-Groningen.
11: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Steeds meer huiseigenaren nemen maatregelen om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. En tijdens de duurzame huizenroute kunnen inwoners een kijkje nemen bij mensen die deze stap al hebben gezet. We spreken met een van de deelnemers, Yvonne Hemelrijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jij hebt de afgelopen jaren je eigen woning verduurzaamd. Waar ben je begonnen?
2: We zijn eigenlijk begonnen met zonnepanelen op het dak. Dat was de eerste stap. En daarna zijn we iedere keer een klein stukje verder gegaan.
1: Ja, want waarom wilde je je huis verduurzamen?
2: Nou, eigenlijk drie redenen. Ik denk dat we af moeten van fossiel. Ik heb zelf aardbevingsschade, dus we moeten af van gas. Gronings gas.
1: Ja.
2: En de kosten, die worden steeds gekker met al die oorlogen.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, dat is ook zo. En welke maatregelen heb je nog meer genomen naast de zonnepanelen?
2: We hebben ook nog de spouwmuur laten vullen met van die piepschuimbolletjes. We hebben, in de loop der jaren hoor, niet alles in één keer, want dat konden we ook niet betalen natuurlijk.
1: Nee, want het is maar, best prijzig natuurlijk.
2: Ja, we hebben enkel glas laten vervangen door dubbelglas, dubbel plus glas. Kleine stapjes zoals van die ventilatoren onder de radiatoren, waardoor de warme lucht de kamer in wordt geblazen. Folie achter de radiatoren. Toen uiteindelijk, we hebben een huis uit 1905 ongeveer. En op sommige plekken was het dakbeschot weg en keek je gewoon tegen de pannen aan.
1: Oh ja, dat is ook niet heel handig.
2: Dus toen hebben we alles gesloopt, helemaal gestript en laten purren. Met purschuim laten doen door een bedrijf. Toen was het huis eigenlijk voldoende geïsoleerd voor een warmtepomp. Die hebben we toen laten plaatsen met subsidie. En vervolgens nog een thuisbatterij aangeschaft. Via collectieve inkoop en met subsidie.
1: Oké, dat is best veel.
2: Ja, maar ja, daar hebben we ook wel 15 jaar over gedaan. Dus.
1: Ja, dat geloof ik ook wel inderdaad. Ja. Welke maatregel is nou echt waarvan je zegt van nou, dat heeft toch echt wel verschil gemaakt?
2: Ja, dakisolatie.
1: Ja.
2: Ja, dat was. Toen we hier kwamen wonen, 21 jaar geleden, hadden we bijna 4000 kub gas per jaar. En het meeste daarvan ging gewoon door het dak naar buiten.
1: Waren voor de vogeltjes, zeg maar.
2: En sinds we die warmtepomp hebben, hebben we nog iets van 500 kub gas. Dus eigenlijk alleen voor douchen. En een klein beetje bijverwarmen in de winter. Want we hebben ook een inductiekookplaat.
1: Oh ja. Ja, dus zoveel mogelijk van het gas af.
2: Ja.
1: Ja, begrijp ik. Ja, en wat viel je mee tijdens het verduurzamen? En waren er ook dingen die tegenvielen?
2: Wat me meeviel was eigenlijk de snelheid van de ISDE-subsidie. Want eigenlijk heb je binnen 6 weken je geld terug van het subsidiebedrag op je rekening. Dus dat viel me reuze mee.
1: Ja.
2: Je moet een stappenplan maken en jezelf niet opjagen.
1: Oh, rustig aan.
2: Rustig aan en zeggen van nou is wel genoeg, nou gaan we het anders doen. Deur dicht en iets leuks gaan doen.
1: Ja. Ja, dat is ook belangrijk inderdaad.
2: Ja.
1: Ja, en als mensen nou twijfelen hè, over van goh, wat moet ik gaan doen? Hè? Het zijn natuurlijk inderdaad hoge kosten, hè? Dat gaf je zelf ook al aan.
2: Ja.
1: Waar kunnen mensen nou het beste beginnen?
2: Ja, bij Quick Wins. Toch slippen onder de deuren. Bijvoorbeeld onze meterkast. De meterkast hoort koud te zijn. Maar er zit een behoorlijke kier onder de deur. Dus daar hebben wij een tochtstrip voor geplaatst. Ja, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Kieren rond de ramen, tochtstrips plaatsen, radiatorfolie,

0: zijn dan ietsje duurder, maar die leveren echt 1 tot 2 graden op in huis. Dus ja.
1: Ja.
0: Het zijn kleine dingen die je stap voor stap kan doen.
1: Die uiteindelijk groot verschil maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zeker. Ja.
1: Ja, de duurzame huizenroute op 31 oktober en op 7 november. Ja, jij hebt je huis ook geopend. Wat kunnen bezoekers zien?
0: Nou ja, wat mij betreft alles.
1: Ja.
0: Ze kunnen op zolder kijken. Nou ja, we hebben niet echt de zolder natuurlijk. We hebben een huis van 2 verdiepingen waarvan de bovenste verdieping schuin dak heeft. Maar ze kunnen dus zien hoe dat per

0: aan te kunnen melden.
1: Ja, inderdaad.
0: En vanaf hoe laat ben je geopend?
1: Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, eerlijk gezegd. Oh. Ik geloof dat ik allebei de middagen heb opgegeven. Maar ik weet het niet meer zeker, want het is wel even geleden dat ik dat gedaan heb.
0: Dat staat ook vast allemaal op de website.
1: Ja hoor, er staat per huis wanneer het open is, hoeveel bezoekers zich kunnen aanmelden en wanneer het vol is.
0: Nou, hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat heel veel mensen toch geïnspireerd raken om ook wat aan het huis te doen.

0: de kant van de weg.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Westerwolde staat bekend als een van de donkerste en mooiste duisternisgebieden van Nederland. Toch blijft het dit jaar stil tijdens de jaarlijkse Nacht van de Nacht op 24 oktober, hoor ik net. Er staat in de hele gemeente geen enkele officiële activiteit op de planning. En te gast is raadslid Astrid Wantjes van Pro Westerwolde. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, u noemde dit een gemiste kans. Waarom raakt het ontbreken van activiteiten nu zo?
3: Ik denk, ja, voor mij is Westerwolde, de donkere nacht, dat is juist de bijzonderheid. Daar mogen wij heel trots op zijn. En ik denk dat we dat veel meer moeten omarmen en naar buiten mogen dragen.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En je gaf ook al aan van mensen die hier wonen, die zijn er ook misschien een beetje aan gewend geraakt. Is dat het dan ook een beetje?
3: Ja, ik merk gewoon als ik bezoek krijg vanuit Westerwolde, die dus meer uit de steden komen, die komen hier. En het eerste, als het donker wordt, dan gaat... Gaan ze naar boven en zeggen, oh, wat is dat hier mooi.
2: Ja.
3: Ja, en dat is ook. En ik heb zelf ook al iedere avond, dan loop ik met mijn hondjes en iedere avond geniet ik van de sterren als het niet bewolkt is. Ja. Zoals nu ook weer in midden volle maan. Het is zo mooi.
2: Ja, dat is het ook.
3: Ja.
2: Ja, ik mag er zelf ook graag naar kijken, dus ik snap het wel.
3: Ja,
2: precies. Ja, wethouder Hemmen noemde dit een maatschappelijk initiatief.

0: maakt de gemeente zich er te makkelijk vanaf misschien? Of?
1: Ik vind het mooi dat de wethouder Hemme dit ondersteunt. En dat de lichten ook 24 oktober bij het gemeentehuis dichtgaan. En dat ze het ook nog uitdragen naar de oproep doen naar de inwoners. Dus ik hoop dat dit het begin is dat ze wat meer gaan omarmen. En weet je, er kan natuurlijk heel veel gedaan worden aan buitenverlichting vanuit de gemeente. Je kan demmen. Ja. In de nacht. Ga ook met bedrijven in contact en met sport. Er is zoveel strooilicht. En ik denk als wij hier als Westerwolde wat meer aandacht aan besteden, dat het iets is waar we ook weer toeristen mee kunnen trekken.
0: Ja, dat is ook zeker waar.
1: Ja.
0: Want je merkt ook wel dat als je inderdaad van buiten de regio komt en je komt inderdaad hierheen rijden, dan merk je ook gewoon, oh, het is hier ook donkerder.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook natuurlijk hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik wil daar, weet je, wat mensen dan vaak zeggen, ja, maar de veiligheid. Weet je, dat is natuurlijk belangrijk. En daar moet je altijd rekening mee houden. En ik denk ook, weet je, ik hoop dat Westerwolde dit gaat omarmen. En dat je moet je gewoon op maat gaan kijken van, als we lichten buitenverlichting moeten vervangen, ga hier rekening mee houden. Zorg dat licht naar beneden schijnt, dat het warm licht is, dat het dembaar is. En zorg ook, en hou altijd rekening mee met de veiligheid.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
0: Ja, op bepaalde plekken moet er ook gewoon licht zijn, hè?
1: Ja, ja. En daarnaast kan het ook weer onveilig zijn, doordat je sterke verlichting hebt, waardoor je juist in de donkerte helemaal niks meer ziet, weet je wel. Dus het is...
0: Ja, het is een beetje zoeken, inderdaad.
1: Ja.
0: Zijn er structurele maatregelen die genomen kunnen worden?
1: Ja, zeker. Je kan dus zorgen dat buitenverlichting dat het dembaar is. Je kan ook zorgen voor sensoren of met drukknoppen, dat je bepaalde gebieden gewoon donker zijn. En op het moment dat de mensen wel langs fietsen, dat de lichten bijvoorbeeld aangaan.
0: Oh ja.
1: Dat scheelt ook allemaal weer energie.
0: Ja.
1: Ga met bedrijven en met sportverenigingen. Zorg dat bijvoorbeeld na 11 uur dat de lichten gedempt worden. De reclame hoeft niet de hele nacht te branden.
0: Nee.
1: En het is zo belangrijk voor de nachtdieren. Er gaan zoveel beesten gaan ook dood hierdoor. Dat is onnodig.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, u gaf aan dat er geen activiteiten op de planning stonden.
1: Ja, dus ik ben heel blij dat ik hier zit, dat ik dat kan herstellen. Want er is wel een activiteit door dorpsbelangen vlagwedden. En dit is al voor de 5e jaar, dus dat is echt fantastisch.
0: Okay.
1: En wij gaan ook met een kleine afvaardiging van Pro gaan wij ook meelopen. Want het is natuurlijk fantastisch dat dit georganiseerd wordt. En ze hebben dit jaar een wandeling rond Bourtange. Je kan je opgeven, het is wel beperkt. Het is maximaal 60 mensen die mee kunnen. Dan in 3 groepen van 20 mensen. Een wandeling van 4,5 kilometer. Met 3 stoppen. De eerste start om 7 uur. En dan volgens mij vlak daarna gaan de andere 2 groepen starten.
0: Ja.
1: Zal ik hem zeggen waar ze kunnen op?
0: Ja, zeker. Ja, heel graag.
1: Mocht ik ze. Oh ja, en ik was nog. Ze zeiden ook nog een. Dat ze toch een keer hopen dat de wethouders of de burgemeester ook een keer zouden gaan mee.
0: Oh kijk, het is gelijk een oproepje hoor. Heel
1: goed. Dat moest ik even doorgeven, dus bij deze.
0: Ja.
1: Je kunt je aanmelden via info@dorpsverenigingvlagwedden.nl. Maar je kan ook denken van, kan ook via de telefoon, dan kun je ook nog even wat overleggen met Wilma. Dat is 06-154-74-727. Of met Harmian, dat is 06-134-26-912.
0: En dat is dus een wandeling van 4,5 kilometer.
1: Ja.
0: En dan richting Bourtange.
1: Ze starten in de haven van Bourtange. Dus,
0: oh ja.
1: En daar en onderweg dan heb je 3 stops en wordt ook wat verteld over de natte horizon in Koningsparen. Dus ik ben zelf ook heel nieuwsgierig.
0: Oh, spannend allemaal.
1: Ja.
0: Ja, maar dat zijn de leuke dingen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En die mogen best meer georganiseerd worden ook.
1: Nou, weet je, en dat denk ik dus ook voor toeristen. Als je zorgt dat dit een donkere gemeente wordt, dan kun je daar echt mooie dingen omheen organiseren. Zoals Lauwersmeer is bijvoorbeeld een dark sky park.
0: Ja.
1: Heb je sterren kijken, heb je nachtwandelingen.
0: Ja.
1: En er komen dus ook toeristen op af.
0: Ja, ja. Dus dat is belangrijk, ook voor onze regio.
1: Ik vind van wel.
0: Ja, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie en voor je tijd ook voornamelijk. En laten we hopen dat er veel meer georganiseerd gaat worden.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een slachtoffer van de aanrijding van vanmorgen op de N33 bij Appingedam is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Vanmorgen botsten twee auto's op elkaar bij Appingedam. Een tweede betrokkenen raakte licht gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een appartement op de vierde verdieping aan de Poststraat in Winschoten. De brandweer schaalde vanwege de hoogte van het appartement op naar middelbrand, waarna een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Door de snelle inzet bleef de schade beperkt. Na het zijn brandmeester heeft de brandweer het gebouw nog geventileerd en metingen verricht. Er raakte niemand gewond. De stichting Salvage helpt de bewoners met de afhandeling van de schade. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat, nadat in 2015 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20e Tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. Inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: RSG Ter Apel is op zoek naar mensen met ervaring in de techniek die hun kennis willen delen met jongeren van 12 tot 16 jaar. We spreken hierover met Vera Jalving. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom is RSG Ter Apel juist op zoek naar vrijwilligers met een technische achtergrond?
2: Nou, wij werken hier op school met vrijwilligers, vooral in de techniek. Om de jongeren daarin te begeleiden, om ook de ervaring die zij hebben over te brengen op onze jongeren.
1: En wat gaan deze vrijwilligers precies doen tijdens de technieklessen?
2: Nou, tijdens technieklessen is er altijd een docent aanwezig. Soms ook een onderwijsassistent. En zij zijn eigenlijk de paar extra ogen, handen en kennis op de werkvloer. Denk hierbij aan even leerlingen zijn bezig met een praktische opdracht. De vrijwilliger loopt ook rond. En als er vragen zijn, kan die vrijwilliger ook even aangesproken worden. Of een vrijwilliger ziet van, als je nou even dat gereedschapstuk op een andere manier vastpakt, dan werkt het gewoon even wat beter. Dus het is puur het delen van kennis, ervaring en ook toch die paar extra ogen op de werkvloer.
1: En voor welke opleidingen zoeken jullie deze vrijwilligers?
2: Nou, wij zoeken nu op dit moment specifiek naar vrijwilligers voor de onderbouw, dus voor klassen 1 en 2. De klassen 1 en 2, dat noemen we PSO-lessen. Praktijk-sectororiëntatielessen, waarbij leerlingen alle drie de profielen die we aanbieden op school in de bovenbouw bij langs gaan om te kijken van, goh, wat vind ik leuk. En dat de profielen die we aanbieden hier zijn de installatietechniek, de bouwafdeling en we hebben hier de motorvoertuigen.
1: Oké. En waar moet een vrijwilliger aan voldoen? Moet ze alleen maar kennis en ervaring hebben of ook een specifieke opleiding of achtergrond?
2: Nee hoor, opleiding is niet relevant. Het gaat voornamelijk over de affiniteit met de techniek en met de jongeren van 12 tot 16.
1: Dat is wel belangrijk. Ja, ja. Wat kunnen jongeren van 12 tot 16 volgens jullie leren van iemand die jarenlang in de techniek heeft gewerkt?
2: Oh, dat is heel verschillend. Wat ze kunnen leren is inderdaad toch echt de ervaring die ze hebben. Vragen ook. We zijn natuurlijk hier vrij theoretisch. We zijn een school bezig met de praktijk die we heel graag willen meegeven aan de leerlingen. En ja, als vrijwilliger zijn vaak mannen, vrouwen die al heel veel werkervaring hebben in de techniek. Of dat kan met werk op werkgebied zijn, maar ook in vrije tijd. En de ervaring die ze daar hebben opgedaan, die kunnen ze gewoon meegeven aan onze leerlingen. Dus dat is heel breed. Ik kan niet specifiek een antwoord op geven, maar het is natuurlijk heel breed. Dat ligt er ook aan wat de achtergrond is van de vrijwilliger.
1: Ja, begrijp ik. Waar kunnen mensen zich opgeven?
2: Nou, die kunnen contact opnemen met Rolf Albring. Via de RSG, maar ook via info@rsgterapel.nl. Dat is e-mailadres.
1: En vanaf wanneer hebben jullie mensen nodig?
2: Vanaf gisteren.
1: Nou, dat is duidelijk.
2: Nee, maar we hebben de vraag uitgezet. En we hebben op dit moment echt ruimte voor 1 of 2 vrijwilligers binnen de onderbouw. Maar ook binnen de bovenbouw, specifiek bij bouw, hebben we ook nog wel behoefte aan vrijwilligers.
1: Oké, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er mensen zijn die geluisterd hebben die denken van ja, dit is voor mij.
2: Nou, dat hoop ik ook. En vriendelijk bedankt. Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De buurtbus tussen Sellingen en Stadskanaal luidt de noodklok. Door een tekort aan vrijwillige chauffeurs komt de toekomst van de bus onder druk te staan. En we spreken hierover met Rob Gomesbach. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jullie maken je grote zorgen over de toekomst van de buurtbus. Hoe groot is het tekort aan chauffeurs op dit moment?
2: Nou, we zitten op het randje van wat nog kan.
1: Oké. Okay.
2: Dat betekent dus dat we op dit moment nog steeds de zaak rond krijgen. Mede dankzij heel veel vliegwerk van onze bestuurslid wat rooster maakt. Maar het is wel heel kritisch geworden.
1: Want hoeveel nieuwe vrijwilligers zijn er nodig?
2: Ja, hoeveel zijn er nodig? Enkele tientallen als het ideaal zou zijn. Maar een stuk of 10 zullen we er zeker bij willen hebben. Want er zijn ook mensen die gaan op vakantie, die zijn ziek. Je weet hoe het gaat. Dat soort gaten moeten wel allemaal gevuld worden.
1: Ja.
2: En nou doen we steeds opnieuw een beroep op dezelfde chauffeurs, die langzamerhand ook zeggen, ja, kan een ander niet eens een keertje?
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Dan is de druk te groot.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Precies. En daar moet wat verlichting in komen. Met name de chauffeurs uit Sellingen.
1: Ja. Ja. Ja, want de buurtbus is voor veel mensen een belangrijke verbinding tussen Sellingen, de omliggende dorpen en Stadskanaal. Voor wie is de bus vooral belangrijk?
2: Nou, voor scholieren uiteraard. Met name in de ochtend en het einde van de middag doen we dat. Maar ook mensen die simpelweg naar het ziekenhuis moeten, die boodschappen gaan doen, die maken graag gebruik van de buurtbus.
1: Ja.
2: Want plaatsjes zoals hier op Zinghuizen en Mussel, daar komt verder geen bus.
1: Nee.
2: Dan zijn we de enige verbinding.
1: Ja. Ja, dat is wel ontzettend belangrijk dan. Ja, en een nieuwe chauffeur die hoeft maar ongeveer 3 uur per week beschikbaar te zijn. Hoe ziet zo'n dienst eruit?
2: Ja, dat ligt aan welke dienst het is. We beginnen 's morgens om 7:30, rond 7:30. En dan is dat een chauffeur die opereert vanuit Sellingen. Die wordt later overgenomen op het busstation in Stadskanaal om 9:30 door een chauffeur uit Stadskanaal, die maakt de zaak af tot 12:00. Om 1:00 begint de vervolgendienst, dus zit dus een uur pauze tussen. Ook door een chauffeur uit Stadskanaal, die draagt over om 4:30 aan de chauffeur uit Sellingen. En die zet de bus weer terug om 7:30 in de garage.
1: Juist. Ja, en wat komt er allemaal bij het rijden van de buurtbus kijken?
2: Nou, niet zo heel veel. Rijbewijs B, een goede gezondheid en vooral veel enthousiasme. Want het is vrijwilligerswerk en dat moet je met hart en ziel doen. Dat geldt voor elk vrijwilligerswerk.
1: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dus je hoeft niet per se een beroepschauffeur te zijn geweest.
2: Nee, echt niet. Nee hoor, echt niet. Een gewone chauffeur met verstand op de goede plek en een B-rijbewijs is meer dan voldoende.
1: Ik neem aan dat nieuwe vrijwilligers nog wel een stukje begeleiding en uitleg krijgen.
2: Ja, tuurlijk krijgen ze uitleg. Ja. Wat er gebeurt, als een chauffeur zich meldt, dan wordt er eerst een gesprekje aangegaan bij de chauffeur thuis door 2 van onze bestuursleden. Hè. En dit is gewoon even om te peilen, is de buurt pas wat voor jou en andersom. Hè.
1: Ja.
2: Het moet passen en daar hoort een heel stuk uitleg bij. Als dat succesvol is, dan gaan we een stukje rijden met de bus, gewoon om te proeven, om te kijken hoe het gaat. Dat doen ze met mij dan. En als dat leuk is, dan gaan ze naar de dokter. Gewoon om te kijken, ben je gewoon goed gezond? Daar hoef je niet al te veel van voor te stellen. Zijn je ogen goed, zijn je horen goed, dan kan je daar doorheen.
1: Ja.
2: En dan ga je dus rijden op de bus. En de eerste ritten altijd onder begeleiding. En die begeleiding die blijft zo lang als je zelf prettig vindt om te houden.
1: Ja.
2: Pas op het moment dat je zelf zegt, ik voel me vertrouwd, laat mij maar gaan. Nou, dan ga je.
1: Ja. Ja, duidelijk. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Dat mag bij de secretaris. En dat staat op onze website. www.buurtbussellingen.nl Ik loop even terug naar mijn brochure. Want daar staat het mailadres op. Even kijken.
1: Want dat is dan wel even handig natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. secretariaat. buurtbus-westerwolde.nl
1: Daar kunnen mensen naartoe mailen.
2: En ze worden met alle egaars ontvangen.
1: Ja, ik wou zeggen, vanaf wanneer hebben jullie mensen nodig? Maar eigenlijk gewoon gisteren ook weer, denk ik.
2: Ach ja, zo gaat
1: ja,
2: het door in
1: precies.
2: De vrijwillige organisaties.
1: Ja, goed om te weten, toch?
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja, absoluut. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat een hele hoop luisteraars denken van, nou, dat lijkt me wel wat. Ik ga helpen.
2: Ja, ja. Nou, heel graag. Dankjewel.
1: Oké, ook bedankt.
2: Fijne dag. Dag.
0: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Pekela wil de Sint-Willibrorduskerk in Oude Pekela en de Sint-Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela beter beschermen. En daarom heeft het college besloten een voorkeursrecht in te zetten. De gemeenteraad moet dit nog officieel vaststellen. En we spreken hierover met burgemeester Jaap Kuin over de plannen en de toekomst van beide kerken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat houdt zo'n voorkeursrecht precies in?
2: Nou, ik moet even één ding vooraf zeggen, want ik vervang mijn collega Eddie Jonker, want de wethouder gaat er normaal over, maar die kon helaas niet vanochtend, dus ik spreek het al even namens hem.
1: Okay.
2: Ja, wat dat betekent is dat wij, dat eigenlijk de eigenaar van in dit geval de kerken, eerst met de gemeente moet overleggen. Of ze eigenlijk zelfs dat ons moet aanbieden en de waarde moet vaststellen voordat ze ze mogen verkopen.
1: Kijk, helemaal duidelijk. Ja, waarom heeft het college juist besloten om voor beide kerken het voorkeursrecht in te zetten?
2: Nou, tweeledig. We hebben het voor Oude Pekela en Nieuwe Pekela gedaan. In Oude Pekela vinden wij dat je eerst vooraf moet kijken wat kun je met zo'n kerk, en dan daarbij een passende makelaar of een kopende partij moet vinden. En in Nieuwe Pekela waren we verbaasd door de snelheid waarmee het bisdom deze kerk op de markt zet, terwijl daar een ontwikkeling loopt. En in Oude Pekela is natuurlijk een rijksmonument, daar moeten we heel zuinig op zijn.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, en wat betekent dit voorkeursrecht in de praktijk voor de huidige eigenaar?
2: Ja, dat ze nu eerst met ons in overleg moeten om in ieder geval de waarde ook vast te stellen. En wij hebben al gezegd, voor Oude Pekela willen wij graag in gesprek, en daar zijn we ook bereid om iets mee te betalen, om een onderzoek te laten doen. Wat kun je eigenlijk met zo'n kerk als het geen kerk meer in de zin van een historisch gebouw is, zeg maar.
1: Ja, u gaf al even aan, de Sint-Willibrorduskerk is een rijksmonument. Wat zou de gemeente graag met deze kerk willen doen?
2: Ja, wij op zichzelf niets. Alleen, wij willen echt absoluut waarborgen dat het Rijksmonument het Rijksmonument blijft. En de kerk mag wat ons betreft in kwaliteit er absoluut niet op achteruit gaan. En dat betekent dat af en toe de kachel aan moet, dat het gebouw moet worden onderhouden. Ja, en daarvoor zouden we dus graag een bureau vinden, wat samen met ons en met de Rooms-Katholieke Gemeenschap van Pekela nadenkt wat je zou kunnen met zo'n kerkgebouw.
1: Ja, duidelijk. En bij de Sint-Bonifatiuskerk speelde ook de geplande woningbouw en de voormalige houtzagerij een rol. Hoe kunnen die plannen volgens u met elkaar worden gecombineerd?
2: Nou, daar gaan we dus nu naar kijken. Want wij willen graag, er is een ontwikkelaar die wil woningen gaan bouwen en zou dan bereid zijn om voor een symbolisch bedrag de houtzagerij over te dragen aan de stichting, zodat die in stand kan blijven. Toevallig ligt die kerk in Nieuwe Pekela in dat gebied. Ja, dan is het verstandig om naar één gebiedsontwikkeling te kijken. Want ook voor die kerk moet je een andere bestemming vinden.
1: Ja,
2: dan kun je het beter in één keer doen en zorgen dat het ook met elkaar matcht, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, en de gemeenteraad moet het voorkeursrecht nog vaststellen. Wat is volgens u de volgende stap?
2: Nou, de volgende stap is dat wij, ik ga op een beetje dat 20 oktober de gemeenteraad er een klap op geeft dat we ermee door kunnen gaan. In de tussentijd gaan wij met het bisdom in gesprek. Gaan we hun echt aanbieden om, en ik hoop dat zij ook bereid zijn daarin mee te betalen, dan onderzoek starten voor Oude Pekela. En wat ons betreft starten we ook met de waardebepaling van de kerk. Want nu denkt het bisdom dat ze zeg maar geld kunnen verdienen aan de verkoop van die kerken. Nou, wij hebben daar twijfels bij. Bijvoorbeeld in Oude Pekela zou het ook zomaar kunnen zijn dat zo'n kerk een negatieve waarde heeft, omdat je als toekomstige eigenaar heel veel geld uit moet geven om die kerk ook als rijksmonument te kunnen behouden.
1: Ja.
2: Dat gesprek gaan we voeren.
1: Duidelijk. En wanneer verwacht u meer duidelijkheid over de toekomst?
2: Nou, de komende weken, want de raad moet een besluit nemen. Wij hopen dat het bisdom met ons in gesprek gaat. Nou, gisteren kwam er een brief naar de parochianen, zoals dat zo mooi heet, dat ze een beetje boos zijn. Ze kunnen ook nog juridisch bezwaren tegenmaken. Nou, wij wachten dan even af. Wat wij heel erg jammer vinden, is dat zij eigenlijk heel zakelijk erin zitten. En eigenlijk kijken van ja, de kerk moet verkocht worden en geld opleveren. En na hun de zonsvloed, zou ik maar zeggen, als ik dan ook een beetje in geestelijke begrippen blijf.
1: Ja, juist. Ja, dat is inderdaad wel jammer, want dat kan niet de bedoeling zijn.
2: Nee, wij vinden als gemeentebestuur van zeker niet. Want de kerk is in Pekela, hoort bij Pekela. En wat is het mooie, zeg ik altijd, als je een tijdje weg geweest bent en je komt Pekela binnenrijden, dan zie je de kerk, dan zie je de schoorsteen van Strating en de watertoren. En dan zeg je altijd, we zijn weer thuis. dus de kerk hoort daar absoluut bij.
1: Hartstikke duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie en we gaan het vast allemaal nog horen.

0: Het is nu 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: AI, help, ik kom mensen tekort.
12: Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. We'll be right back.

0: Dit is Groningen 1.
1: Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht?

0: Het is nu 2:00.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een slachtoffer van de aanrijding van vanmorgen op de N33 bij Appingedam is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Vanmorgen botsten twee auto's op elkaar bij Appingedam. Een tweede betrokkenen raakte licht gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een appartement op de vierde verdieping aan de Poststraat in Winschoten. De brandweer schaalde vanwege de hoogte van het appartement op naar middelbrand, waarna een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Door de snelle inzet bleef de schade beperkt. Na het zijn brandmeester heeft de brandweer het gebouw nog geventileerd en metingen verricht. Er raakte niemand gewond. De stichting Salvage helpt de bewoners met de afhandeling van de schade. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat, nadat in 2015 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20ste Tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. Inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

0: Het is nu 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com. Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto?
0: Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een slachtoffer van de aanrijding van vanmorgen op de N33 bij Appingedam is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Vanmorgen botsten twee auto's op elkaar bij Appingedam. Een tweede betrokkene raakte licht gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een appartement op de vierde verdieping aan de Poststraat in Winschoten. De brandweer schaalde vanwege de hoogte van het appartement op naar middelbrand, waarna een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Door de snelle inzet bleef de schade beperkt. Na het zijn brandmeester heeft de brandweer het gebouw nog geventileerd en metingen verricht. Er raakte niemand gewond. De stichting Salvage helpt de bewoners met de afhandeling van de schade. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat, nadat in 2015 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20ste Tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. De inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

0: Het is nu 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een slachtoffer van de aanrijding van vanmorgen op de N33 bij Appingedam is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Vanmorgen botsten twee auto's op elkaar bij Appingedam. Een tweede betrokkenen raakte licht gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een appartement op de vierde verdieping aan de Poststraat in Winschoten. De brandweer schaalde vanwege de hoogte van het appartement op naar middelbrand, waarna een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Door de snelle inzet bleef de schade beperkt. Na het zijn brandmeester heeft de brandweer het gebouw nog geventileerd en metingen verricht. Er raakte niemand gewond. De stichting Salvage helpt de bewoners met de afhandeling van de schade. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat, nadat in 2015 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20ste Tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. Inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

0: Het is nu 5:00. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een slachtoffer van de aanrijding van vanmorgen op de N33 bij Appingedam is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Vanmorgen botsten twee auto's op elkaar bij Appingedam. Een tweede betrokkene raakte licht gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zaterdagavond heeft er brand gewoed in een appartement op de vierde verdieping aan de Poststraat in Winschoten. De brandweer schaalde vanwege de hoogte van het appartement op naar middelbrand, waarna een extra tankauto spuit en een hoogwerker ter plaatse kwamen. Door de snelle inzet bleef de schade beperkt. Na het zijn brandmeester heeft de brandweer het gebouw nog geventileerd en metingen verricht. Er raakte niemand gewond. De stichting Salvage helpt de bewoners met de afhandeling van de schade. Zaterdagmiddag is er een schip tegen de Friesenbrücke in Wenen gevaren. Gelukkig bleef het deze keer bij wat lakschade aan de brug. Er raakte niemand gewond bij de aanvaring. De waterpolitie in Emden heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Volgende week maandag wordt na 11 jaar het treinverkeer tussen Wenen en Leer weer hervat, nadat in 2015 een schip tegen de Friesenbrücke botste. Toen raakte de brug totaal los en duurde het 9 jaar om een gloednieuwe brug te bouwen over de Ems. Gisteren is in de toekomst in Scheemda het weekend van de 20ste Tocht om de Noord afgesloten. Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op het wandelevenement, dat zowel op zaterdag als op zondag 6.000 deelnemers trok. Daarbij was er een verrassing voor Peter Veldhuis. De grondlegger en voormalig organisator van de Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Ook werden 4 wandelaars gehuldigd die alle 20 edities de volledige afstand hebben gelopen. Volgend jaar wordt de Tocht om de Noord georganiseerd in de gemeente Groningen. De inschrijving daarvoor opent op 1 maart om 6 uur 's avonds. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het een graad of 22 bij een zwakke zuidoostenwind. Vannacht kan er een drup regen vallen en daalt het kwik tot een graad of 15. De dagen daarna worden warm met temperaturen rond of boven 25 graden. Vanaf donderdag koelt het weer af en vooral op donderdag is er kans op veel regen.

0: Het is nu 6:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Maar dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: Maandag 28 september 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering hier bij Groningen 1 van Blik op sport. Het is de laatste maandag van september. Het is ook de laatste maandag dat wij uitzenden met Blik op sport. Want vanaf 6 oktober verhuizen we naar de dinsdagavond. En dan gaan we van 6 tot 8. En één keer in de maand, dan moeten we de uitzending even eerder stoppen wegens een raadsvergadering in de gemeente Pekela. Maar goed, terzijde tijd komen we daar wel weer op terug. Maar goed, wat gaan wij op deze maandagavond gewoon doen? Nou, we hebben gewoon de uitslagen. En dan is de vraag, wie zijn er in het amateurvoetbal na 3 wedstrijden nog foutloos? En wie heeft na 3 wedstrijden nog geen punten? En hoe hebben de Oldamster clubs, de Pekeldus clubs en de ploegen uit Westerwolde gedaan? Dat hoor je allemaal straks in het voetbaloverzicht. Ook volleybal komt voorbij. Ook een hele rits aan uitslagen. Dus we hebben haast eigenlijk vandaag. En hoe het allemaal gaat lopen, dat hoor je in ieder geval de komende 2 uur in deze uitzending van Blik op Sport hier bij Groningen 1. En we begonnen met Ed Sheeran en Azizam. En wij gaan verder. Ja, of het nou de langste single ter wereld is, ja, dat mag je zelf invullen. Maar je hoort hem in elk geval hier nu bij Groningen 1, Blik op Sport.

0: Die längste single der wereld. Ja, als je al die titels wat Wolfgang Petri net gezongen hebt, ja, dan zou het best wel eens kunnen dat dat echt de langste single ter wereld is. Maar je hoorde dus die längste single ter wereld van Wolfgang Petri. We gaan naar het voetbal, naar speelronde nummer 3 in het amateurvoetbal. Dan beginnen we in de vierde klasse G. SVBO versloeg promovendus VV Pekela met 10-0. SJS tegen CEC 0-1. CSVC Fitboys werd niet gescoord. Onzwerder Boys Vaco 1-1. Elim tegen Angerslo 7-0. En Bato versloeg zaterdagmiddag in eigen huis Borger met 3-1. SVBO is de enige ploeg die nog foutloos is in deze vierde klasse G. Ze hebben 9 punten uit 3 wedstrijden, gevolgd door Fitboys en CEC met allebei 7 uit 3. Bato is door de 2 overwinningen van gisteren en van vorige week opgeklommen naar plaats 4 met 6 punten uit 3 wedstrijden. VV Pekela is nog puntloos na 3 wedstrijden. Komende zaterdag, wel alles onder voorbehoud dat we het programma doorgeven, speelt Bato uit tegen Vaco en VV Pekela speelt dan thuis tegen SJS. Gaan we naar de vijfde klasse F. Daar vinden we Nieuwolda tegen Meedhuizen. Dat waren de nummers 12 en 13 van deze vijfde klasse F. En dat werd een gelijkspel. 1-1. Meeden versloeg VVS met 10-4. SGV tegen Mussel 0-1. Ook diezelfde eindstand stond bij Wagenborger Boys tegen Westerlee op het scorebord. WO tegen Siddeburen 0-6 en BNC versloeg Scheemda met 5-0. En die wedstrijdverslag kun je lezen bij ons op de site op groningen1.nl. Stand in de vijfde klasse F na 3 wedstrijden. 2 ploegen die nog foutloos zijn, dat zijn Meeden en Mussel. Allebei hebben ze 9 uit 3. BNC samen met Siddeburen, Westerlee en WO volgen op 3 punten, 6 punten uit 3 wedstrijden. Scheemda staat nu 7e met 3 punten uit 3 wedstrijden. VVS op plaats 8, ook 3 uit 3. En Nieuwolda staat nu 12e met dat ene puntje die ze gehaald hebben tegen Meedhuizen uit 3 wedstrijden. Dan gaan we naar het programma voor komende zaterdag in deze vijfde klasse F. Scheemda speelt dan thuis tegen WO. Westerlee speelt dan thuis tegen SGV. BNC gaat naar Oostvol toe tegen VVS te spelen. En Nieuwolda speelt een uitwedstrijd tegen Siddeburen. Dan gaan we naar de eerste klasse H. Een combinatie van zaterdag-zondag ploegen met de volgende wedstrijden: Buitenpost tegen Heerenveense Boys 1-2. Broekster Boys PKC 83 1-0. Achilles 1894 tegen Surhuis de Vien 1-1. Blauw-Wit 34, Pickwick 1887 3-1. HZVV tegen Velocitas 1897 1-2. Workum Drachtster Boys 2-3. En zondagmiddag voetbal was ook echt zondagmiddag voetbal wat ik gelezen heb tussen WVV en VKW. Het was een moeizame wedstrijd onder prachtige omstandigheden. Gescoord werd er nog wel 1-1. Hebben we de volgende stand in de eerste klasse H. Daar is op dit moment alleen Broekster Boys nog foutloos. En ook Heerenveense Boys. Broekster Boys staat nu 2e met 6 uit 2. Velocitas 1897 is de koploper met 7 uit 3. HZVV staat op plaats 3, ook 6 punten uit 3 wedstrijden. WVV staat nu 8e met 4 punten uit 3 wedstrijden. Komende zaterdag moet ik zeggen, gaan ze op bezoek bij koploper Velocitas 1897. Dan gaan we naar de derde klasse E. Gieten, Musselkanaal 3-4. Nieuwbuinen, Sellingen 2-0. Dan hebben we Noordster, Heiligelee 2-4. Ook die wedstrijd is te lezen bij ons op de site groningen1.nl. Eindstand is 2-4. HOVC tegen MOVV 4-1. Trapel 96 tegen Titan 4-0. En Veleveen Groningen Boys 7-3. Dan hebben we vier ploegen die nog foutloos zijn. Het zijn Ter Apel 96, Heiligelee, Veleveen en Stadskanaal. Alle vier hebben ze 9 punten uit 3 wedstrijden. Noordster vinden we op plaats 11 terug met 1 punt uit 3 wedstrijden. Sellingen en MOVV op de plaatsen 12 en 13. Ze hebben nog geen punt gehaald in deze competitie. Dan het programma. Dan weten we in elk geval zeker na 4 wedstrijden dat één van de vier koplopers sowieso de volle buit niet meer heeft na 4 wedstrijden. Want het is namelijk dat Heiligelee dan speelt thuis tegen FC Ter Apel 96. MOVV ontvangt Noordster. Sellingen doet dat. Die speelt dan thuis tegen Stadskanaal. Dan gaan we naar de vierde klasse B. Farmsum tegen Gasselte Nijveen 1-3. FVV Westerwolde 1-4. Ook die wedstrijd kunt u in ieder geval in alle rust lezen bij ons op de website of in de app. DWZ Muntendam 4-5. Groengeel ASVB 1-1. SPW Drieborg 7-3. En Zevenhuizen Buinen 2-2. Dan hebben we de volgende stand dat SPW en Gasselte Nijveen nog allebei foutloos zijn na 2 wedstrijden. 9 uit 3, gevolgd door Buinen en ASVB met 7 uit 3. Westerwolde en Drieborg vinden we terug op plaatsen 8 en 9. Allebei 3 punten uit 3 wedstrijden. En dan hebben we het volgende programma voor komende zondag. ASVB speelt dan thuis tegen koploper SPW. Drieborg speelt dan thuis tegen de nummer laatste FVV. En Westerwolde, die heeft ook een thuiswedstrijd. Zij spelen dan tegen Zevenhuizen. Alteveer tegen Pekel de Boys in de vijfde klasse B werd afgelast vanwege een sterfgeval bij Pekel de Boys. Gingen dus alle wedstrijden van alle teams van Pekel de Boys niet door het afgelopen weekend. Bareveld JVV 4-2, Bellingwolde GKC 4-4, Eeks tegen Woltersum 4-2, Ieder de Punt tegen Italian Boys 4-1 en Engelbert tegen Wedde 2-1. En toevallig zag ik gisteren op Noord. Die waren toevallig in Engelbert. En daar werden ze zelfs nog een beetje opgewacht door kleine hooligans, zeg maar. Die met vuurwerk, maar echt natuurlijk supporters waren van de thuisploeg. Maar dat was leuk om te zien. Italian Boys is koploper. Foutloos als enigste met 9 uit 3. Gevolgd door Eekst met 6 uit 3. GKC op plaats 3 met 5 uit 3. Bellingwolde verder terug op plaats 5 met 4 uit 3. Wedde op plaats 9 met 3 uit 3. JVV op plaats 10 met 2 punten uit 3 wedstrijden. Pekel de Boys 12e met 0 uit 2. Dan het programma voor komend weekend. Dan hebben we JVV tegen Bellingwolde. Pekel de Boys tegen Gieterveen. En Wedde speelt dan tegen Bareveld. Zometeen gaan we van de mannen naar de vrouwen. Maar dat doen wij na Kim Carnes. En dit is Better Davis Ice.
1: Dit is Groningen 1.

Je hoorde Kim Carnes en Bette Davis Ice. We gaan naar het vrouwenvoetbal toe in de tweede klasse C met Berkum tegen Achilles 12-ATC65-2-4. Emos Achilles tegen Zuidwolde 9-0. ZZC 20 tegen Alcides 2-2. Fios tegen WVF 4-1. Hollandse Veld tegen Ommen 5-4. En Westerwolde ging zaterdag op bezoek op Sportpark Ossenkoppelerhoek in Almelo om te spelen tegen Oranje Nassau. Dat werd verloren met 3-1. Vios en Achilles 12 zijn allebei nog foutloos na 2 wedstrijden. 6-2. Westerwolde vinden we terug op plaats 11 met 0-2. Komende zondag, of nee, liever gezegd zaterdag moet ik zeggen, speelden de dames thuis tegen Berkum op Sportpark de Barlage in Vlagtwedde. Begint die wedstrijd om 2 uur. In de vierde klasse 06 hebben we NEC Delfzijl tegen de Knickerbockers vrouwen 5 1-1. VVS tegen Helpman vrouwen 3, die is verplaatst naar 14 november. VV Pekela tegen Haas 88 0 tegen 5. De heren Kliedem tegen DVC Appingedam 3-10. En Bedum vrouwen 2 tegen Corenos 1-0. Bedum en Kop met 6-3, gevolgd door Appingedam en Haas 88 met allebei 3-1. VV Pekela vinden we terug op plaats 5 met 3 punten uit 2 wedstrijden. VVS 9e en heeft nog geen wedstrijd gespeeld. Dan het programma voor komend weekend. Dan speelt VVS tegen Corenos op Sportpark Roderschool. Begint die wedstrijd om 11 uur. Gaan we naar de vijfde klasse 6 met VV Pekela Vrouwen 2 tegen Siddeburen 1-4. SJO ZVC tegen Heiligerlee, die is verplaatst naar 12 december. Muntendam tegen Pickle the Boys, die werd afgelast. Actief tegen DVC Appingedam Vrouwen 2 1-2. Annen, de kampioen van vorig seizoen, tegen WVV 1-2. En de vrouwen van Bato maakten hun debuut in deze vijfde klasse 6 met een uitwedstrijd tegen Veendam 1894 vrouwen 3. Het werd op de Sportpark De Lange Leegte werd het 0-0. Siddeburen is koploper met 6 punten uit 2 wedstrijden, gevolgd door Heiligerlee, DVC, Appingedam en WVV. En ze hebben alle 3 punten uit 1 wedstrijd. Bato vinden we terug op plaats 5 met 1 punt uit 1 wedstrijd. Pickle the Boys, die vinden we terug op plaats 8, maar heeft nog geen

wedstrijd gespeeld. En VV Pekela Vrouwen 2, die staat puntloos onderaan. Dan gaan we naar het programma. En daar zien we dat Heiligerlee, Pekel de Boys, Bato en WVV alle vier komende zaterdag in principe thuis spelen. Heiligerlee doet dat dan tegen Annen op Sportpark De Hoogte. In Heiligerlee begint die wedstrijd om 2 uur. Op Sportpark Rutger Oldeboom, Pekel de Boys tegen Actief. Ook die wedstrijd begint om 2 uur. Op het Sint-Vitusholt hier in Winschoten begint Bato tegen VV Pekela Vrouwen 2 om 14:30. En dan hier aan de Stekkelaan in Winschoten WVV tegen Muntendam. En die wedstrijd begint om 4 uur. Dan gaan we naar de reserveklasse bij de mannen op de zaterdag. De wedstrijd Nieuweschans VVS 2. Die is verplaatst naar 14 november. Wel werd gespeeld BNC 2 tegen Scheemda 2 0-3. Bato 2 HC 3 2-1. Terapel 96 2 tegen HS 88 3 4-1. Scheemda 2 samen met Bato 2 foutloos 6 uit 2. SGV 2 op plaats 3 met 3 punten uit 1 wedstrijd. Nieuweschans op plaats 9 met 0 punten uit 1 wedstrijd. En speelt komende zaterdagmiddag tegen WVV 4. Hier op het sportpark hier aan de Stikkelaan begint die wedstrijd om 2 uur. Ik zeg er wel alles bij onder voorbehoud, want de wedstrijden kunnen nog wel eens verplaatst worden. MOVV 3 tegen Kwiek 4 in de vijfde klasse 3 op de zondag werd 1-5. Bato 4 tegen DWZ 3 8-1. Oldamster Boys tegen ASVB 3 heeft een nieuwe datum gekregen. Die is verplaatst naar 15 november. En Harkstede 2 tegen Drieborg 2 9-0. Harkstede 2, Bato 4 en Kwiek 4. Alle drie foutloos, 6 uit 2. En Oldamster Boys op plaats 5 nog geen wedstrijd gespeeld. En speelt komende zondag om 22:45 op Sportpark Lubbe Bruins in Drieborg tegen Drieborg 2. Ja, ik had het eigenlijk vorige week al een beetje over. Het G-voetbal heeft een nieuwe naam gekregen. Het is in dit seizoen in Voetbal Plus gegaan. En volgens de officiële bronnen staat er die naam past beter bij de diversiteit van de doelgroep. Wat begon als een competitie voor specifiek voetballers met een verstandelijke beperking is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een brede en waardevolle voetbalvorm binnen het Nederlandse amateurvoetbal voor voetballers die om uiteenlopende reden behoefte hebben aan passende voetbalomgeving. Voetbal Plus is hiervoor een passende naam. Nou goed, daar moeten we ons ook een beetje aan houden. Maar je gaat toch automatisch zeggen het G-voetbal. Dus proberen ook nu ook het Voetbal Plus te doen. Dan gaan we eens kijken, want Bato zou eigenlijk afgelopen zaterdag spelen tegen Heerenveense Boys, maar die wedstrijd is verplaatst naar 12 december. Wel werd gespeeld Blauw-Wit 34 tegen Emmen 2-7. Sint-Anna Parochie tegen Bolzwart 6-0. Sneek-Wit-Zwart tegen Steenwijkerwold 5-2. Sint-Anna Parochie en Emmen allebei foutloos 6 uit 2. Heerenveense Boys op plaats 3 met 3 punten uit 1 wedstrijd. Bato op plaats 6 met 0 uit 1. En komende zaterdag spelen de Winschoters tegen FC Emmen op Sportpark Meerdijk Noord. En die wedstrijd in Emmen begint om 1 uur.

0: Ja, het is wel een applausje waard voor Roy Black en Anita. En Schön ist es auf der Welt zu sein. Dat is alweer een plaat uit het jaar 1971. En is dus alweer 55 jaar oud. Man, blijft de tijd, zeg maar. Goed, we gaan naar van het veldvoetbal naar het zaalvoetbal. Dan beginnen we in de topklasse F bij de mannen. Gieten tegen Nicator 0-3. HFC 15 tegen Hogeveen 4-8. ZVV Borger tegen ZVF 7-2. Westerkwartier tegen DRS 5-je 1-4. En ZVV Urk 2 nam het in de eigen sporthal De Schelp in Urkop tegen de Windschoters van WMC. En dat eindigde in 4-4. En dat betekent dus het eerste puntje voor WMC in deze competitie. DRS 5 is koploper met 7 uit 3. Gevolgd door Nicator en Futsal Winsen met allebei 6 uit 2. WMC staat nu 11e met 1 punt uit 3 wedstrijden. En komende vrijdag spelen ze thuis tegen HFC 15. In de sporthal hier aan de Stikkelaan begint die wedstrijd om 9 uur. In de tweede klasse 3 speelt Bellingwolde komende, dan moet ik even denken, dat het vrijdag is dat, tegen Gieten 2 in de meet in. Bellingwolde begint om 8 uur. Ze hebben nog geen wedstrijd gespeeld, maar we hebben wel de uitslagen in deze tweede klasse 3 met Potatoes tegen DWS Oosterpoort 2 tegen 7. Futsal Winsum 3 tegen Reus 2, 10-5. ZVV De Slinger tegen Ex-Studiantes Groningen 1-7. DWS Oosterpoort en Kop zijn met Ex-Studiantes Groningen allebei 6 punten uit 2 wedstrijden. Futsal Winsum 3 is nu derde met 6 punten uit 3 wedstrijden. Bellingwolde op plaats 6 en hebben nog geen wedstrijd gespeeld. Dan gaan we naar de vierde klas 13 met daarin Westerlee. Met Mathieu 8 tegen DRS 5-je 10, 3 tegen 5. Westerlee 1 versloeg Mathieu 6 en Westerlee 2 versloeg Mathieu 11 met allebei 5-2. DWS Oosterpoort 7 tegen Bellingwolde 2, 5-3. Noordwolde tegen Ex-Studiantes Groningen 7, 2-5. DRS 5-je 10 en Kop met 9 uit 3. Gevolgd door Westerlee, DWS Oosterpoort en Ex-Studiantes Groningen 7. Met alle drie 6 punten uit de 2 wedstrijden. Westerlee 2 op plaats 7 met 3 punten uit 2 wedstrijden. Bellingwolde 2 op plaats 8 met 3 punten uit 3 wedstrijden. Komende vrijdag speelt Westerlee tegen Mathieu 11 in de Scharlakenhof in Haren. En die wedstrijd begint om 9 uur. Dan hebben we het wel over Westerlee 1. In de vrouwen eerste klasse 1, ZVV Schattenberg tegen DRS 5, vrouwen 3, 2-1. Futsal Winsum tegen Ex-Studiantes Groningen, vrouwen 3, 7-0. Winsum is koploper met 6 uit 2, gevolgd door Schattenberg met 6 uit 3. WFC vrouwen 1 op plaats 7, met 0 punten uit 1 wedstrijd. Komende vrijdag is het Roden tegen WMC in de Hullen. In Roden begint die wedstrijd om 7:30. Dan gaan we naar de tweede klasse 4 met WMC vrouwen 2 tegen DRS 5, vrouwen 6, 3-6. Futsal Bedum tegen DRS 5, vrouwen 10, 8-2. DRS 5, vrouwen 11 tegen vrouwen 7, 2-5. Dan hebben we DRS 5, vrouwen 6 en 7, allebei aan kop met 6 uit 2 met Futsal Bedum. WMC vrouwen 2 plaats 7 met 0 uit 1 en spelen komende vrijdag in de Tichelhal in Ten Boer om 7 uur tegen Omlandia. Wij gaan verder met even kijken, Kings of Leon, Sex on Fire.
1: Dit is Groningen 1.

Kings of Leon hier bij Groningen 1, Blik op Sport en Sex on 5. We gaan naar volleybal toe. En dan gaan we even in twee gedeeltes doen. Beginnen we eerst even met de dames en daarna met de heren. Met daartussen nog een kort liedje van, nou, pak een beet 1,58. Dus gaan we gauw beginnen met de promotieklasse B met Pegasus uit Trapel. Zij speelde in de Coast Dubbelhal in Groningen tegen Veracles dame 6 en ging onderuit. Zetstanden waren 16-25, 25-25. 16, 27, 25 en 25, 18. Oranje Nassau dames 4 verloor van SVBD met 2 tegen 3. Flash Veendam dames 2 tegen Kratos 4-0. Lycurgus dames 4 tegen MSK 3-1. En Flash Veendam dames 3 tegen Donitas dames 6 3-1. Flash Veendam dames 2 is koploper met 5 punten uit 1 wedstrijd. Pegasus op plaats 7. Met 1 punt uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag is het in Trapel. Spelen ze dan tegen MSK. En die wedstrijd begint om 5 uur. In de eerste klasse C. Tola tegen Lycurgus, dames 6, 0, 4. Dio Bedum, dames 3 tegen Kratos, dames 2, 3, 1. Trias tegen Merna, 3, 1. En Setuppers tegen De Meeuwen, dames 2. Kende een setstand van 3 tegen 2. 25, 27, 25, 12, 25, 10, 20, 25 en 15, 9 waren de setstanden. Lycurgus, dames 6, is koploper met 5 punten uit 1 wedstrijd. Setuppers op plaats 4 met 3 punten uit 1 wedstrijd. En komende zaterdag spelen de dames opnieuw thuis om 17:30 tegen LSV. Dan gaan we naar de eerste klasse E met volop 69 uit Oude Pekela. Die speelde tegen zou spelen tegen Boven Smilde. Maar die wedstrijd is verplaatst naar 2 oktober. Komende vrijdag dus spelen ze in Boven Smilde om 20:30. Terwijl ze komende woensdag al thuis spelen tegen Sidosa dames 8. In de binding in Oude Pekela begint die wedstrijd om 19:30. Uitslagen Rolde dames 2 tegen Wesseling Dokker dames 2. 3-2, Sidosa dames 8 tegen VCO 72 dames 2, 3-1. Tyfoon tegen Pegasus dames 2, 3-1. En Animo 68 tegen Smash dames 2, 0-4. Smash aan kop met 5 punten uit 1 wedstrijd. Ja, volop, die staat op de gedeelde 8e plaats met nog geen punt uit 0 wedstrijden. Dan gaan we naar de tweede klasse E met VSV uit Vlagtwedde. Die speelde afgelopen vrijdag al tegen Oostermoer en won met 4-0. Zetstanden waren 23-25. 19-25, 13-25 en 20-25. Oranje Nassau dames 10 tegen Suffolk 3 tegen 2. Setuppers dames 5 tegen Croton dames 3, 3-1. Flash Veendam dames 5 tegen Donitas dames 9, 3-1. En Tyfoon dames 3 tegen Vios dames 3, 0-4. VSV en Vios dames 3 allebei aan kop met 5 punten uit 1 wedstrijd. Komende vrijdag is het VSV tegen Suffolk in de Westerwoldehal in Vlagtwedde. Begint die wedstrijd om 9:15. Dan SSS 70 uit Sellingen. Die ontving VKM en verloor met 1 tegen 3 in de tweede klasse G. Met 21-25, 16-25, 19-25 en 25-10. Smash dames 4 tegen Sleen dames 2, 3-1. Sidosa dames 10 tegen MSK dames 2, 0-4. Tyfoon dames 4 tegen Pegasus dames 3 0-4 en Deco tegen Pelemarke 2-3. Pegasus dames 3 en MSK dames 2 en kop met 5 uit 1. SSS 70 vinden we terug op plaats 7 met 1 punt uit 1 wedstrijd. En zij spelen komende zaterdag ook in Trapel tegen Pegasus dames 3 en die wedstrijd begint om 7 uur. In de derde klasse D vinden we daarin Drieborg. Zij spelen tegen Suffolk dames 2 afgelopen woensdag in de Harderberg in Finsterwolde. Het werd een spannende wedstrijd. Zetstanden waren 19-25, 25-23, 25-10, 20-25. Ja, en een set, een vijfde set met 21-19. Terwijl de set eigenlijk met 2 punten verschil tot de 15 gaat. Dus het was echt
bloedstollend spannend tussen Drieborg en Sivok dames 2. Maar de thuisploeg trok het net over de streep heen. VSV dames 2 tegen Fios dames 4, 1-3. Setuppers dames 7 tegen VCO 72 dames 4, 1-3. En VV Trias tegen Beerta werd 3-2 in de Bredeschool Noord in Delfzijl. Fios aan kop met 4 uit 1 samen met VCO 72 dames 4. Drieborg op plaats 3 met 3 punten uit 1 wedstrijd. Beerta op plaats 5 met 2 punten uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag reist Drieborg af naar Scheemda toe om te spelen tegen Setuppers dames 7. En die wedstrijd begint om 3:30 in de Eeksterhal. Dan gaan we nog naar de vierde klasse B met Meister tegen Fios dames 5, 4-0. Drieborg dames 2 tegen Croton dames 7, 4-0. VVN tegen Fokklubal 3-1. Zetstanden waren 25-8, 18-25, 25-24 en 25-11. Des dames 2 tegen die Kurgers dames 12, 3-1. Smash en Blok dames 3 tegen Sivok dames 3, 0-4. Drieborg dames 2, Meister SV en Sivok. Alle drie hebben ze 5 punten uit 1 wedstrijd. VVN op plaats 4 met 4 punten uit 1 wedstrijd. Zometeen gaan we nog naar de mannen toe. Maar ik zei het al, ik heb een hele korte van minder dan 2 minuten.

Wij kennen deze nummer van Millie Small uit het jaar 1964... maar dit was de Duitse versie van Heidi Baggert en My Boy Lollipop. Dat bracht ons bij de mannen toe bij het volleybal. Beginnen we in de tweede divisie A met Heracles tegen Sidoza Heren 3-4-0. Flash Veendam tegen Donitas Heren 2-1-3. Denensvaart tegen Ritola 0-4. Locomotief Hydra tegen die Kurgers Heren 3-3-2. En Setuppers tegen AVC 69. Daar waren de nummers 1 en 2 vorig seizoen in de derde klasse. En meteen in de eerste wedstrijd stonden ze tegenover elkaar. En de Setuppers won thuis met 4 tegen 0. Zetstanden waren 25-22, 25-18, 25-21 en 25-16. Daarom gaan ze aan kop samen met Ritola en Heracles met 5 punten uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag spelen de heren van de Setuppers in de Citadel in Delensvaart. En die wedstrijd begint om 5 uur. Gaan we naar de derde divisie A. En daar zou eigenlijk afgelopen week gespeeld worden. Dio Benum Heren 3 tegen Pegasus. Maar die heeft een nieuwe datum gekregen. Die is verplaatst naar begin december. Wel werd gespeeld Heracles Heren 2 tegen Merna 4-0. Sudosa Heren 4 tegen Donitas Heren 3 2-3. Oryx tegen Croton 3-1. En Lycurgus Heren 4 tegen Ritola Heren 2 3-1. Heracles Heren 2 aan kop met 5 punten uit 1 wedstrijd. Pegasus samen met Dio Benum Heren 3 op gedeelde 8e plaats met 0 punten uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag spelen ze thuis tegen Ritola Heren 2 in die wedstrijd in Ter Apel begint om 7 uur. Dan gaan we naar de promotieklasse C. En met Rolde tegen MSK 3-1. VSV tegen Olympia, die wordt gespeeld op 16 oktober in Vlagtwedde. Sudoza Heren 6 tegen Emmen 96 of Emmen 95 Heren 2 4-0. Tyfoon tegen Annen 2-3. Setuppers Heren 2 tegen Sleen ook 2-3. Sudoza Heren 6 aankomt met 5 punten uit 1 wedstrijd. VSV zijn met Olympia op de gedeelde 8e plaats met 0 punten uit 0 wedstrijden. Komende zaterdag spelen VSV uit tegen Setuppers Heren 2 in de Eeksterhal in Scheemda. Begint die wedstrijd om 19:30. En dan gaan we nog naar de tweede klasse D toe. Daar vinden wij, dan moet ik even kijken, Volop 69. Die speelde niet, want die wedstrijd tegen SGO in de Markenhuis in Grollo is verplaatst naar 7 oktober. Wel werd gespeeld Dalen Heren 2 tegen Sudosa Heren 9 4-0. Quinto tegen MSK Heren 2 4-0. Oostermoer tegen Pegasus Heren 2 2-3. Dalen en Quinto aan kop met 5 uit 3 VSV samen met SGO en Volop 69 op de gedeelde 6e plaats. Komende woensdag speelt Volop tegen Tyfoon Heren 2 in de binding in Oude Pekela. Begint die wedstrijd om 19:30. Goed, dan hebben we het blokje volleybal is, gehad. Wij gaan naar Empire of the Sun. Dit is Walking on a Dream.

Empire of the Sun hoor je hier bij Blikker Sport van Groningen 1 met Walking on a Dream. Wij gaan naar handbal toe van de dames van Blue Stars. Die spelen zometeen in de Eendracht in de Zwarte Meer tegen Hurry Up in de klasse DMW 04Z. En die wedstrijd begint om 9 uur. We gaan naar hockey toe. Vorige week dinsdag gespeeld HCW tegen Eemsmond. Dat werd 2-2. Dan de wedstrijden van afgelopen weekend met zaterdag Koevorden tegen Lemmer 3-0. En dan gisteren HVA Assen Dames 2 tegen Graspiepers 1-2. Das tegen Daring 0-1. HCW versloeg Leeuwarden 3-3. En Koevorden tegen Eemsmond 3-1. Daring en Graspiepers aan kop met 9-4. Gevolgd door Das met 7-4. En HCW staat nu 8e met 4 punten uit 3 wedstrijden. Komende zondag dan reizen de dames van HCW af naar Veendam toe, naar de Lange Leegte. En die wedstrijd begint om 11 uur in Veendam. Dan gaan we naar de heren 30 plus. Vorige week moesten we helaas vermelden dat HCW verloor met 21-1 van Meppel. En hebben ze dat toch hersteld van die zware tik. Want Roden kwam op visite. Dat was wel de kampioen van vorig jaar. En HCW herstelde zich, want ze wonnen namelijk met 4-0. Leeuwarden tegen Westerkwartier 6-1. En Das tegen Meppel 1-11. Meppel gaat aan kop met 9-3. Is dus foutloos. Gevolgd door HVR Assen met 6-3. En Leeuwarden staat op plaats 3 met 6-4. HCW vinden we terug op plaats 6 met 3 punten uit de 4 wedstrijden. Komende zondag dan gaat het naar Zuidhorn toe. Op Sportpark Starkenborgkanaal wordt gespeeld tegen Westerkwartier. En die wedstrijd begint om 11 uur. Goed, we gaan het eerste uur afsluiten met nog één plaat. Waarbij nog wel vermeld, ik zei het begin van het uur. Dit is de laatste uitzending op de maandag. Vanaf dinsdag 6 oktober zijn wij er van 6 tot 8. Daar straks nog iets meer over in het tweede uur. Maar wij gaan het eerste uur afsluiten. Een plaat uit het jaar 2006. Dit zijn de Sisters en I Don't Feel Like Dancing.

0: Het is nu 8 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: sport. Blik op sport.
1: Welkom in het tweede en laatste uur van deze uitzending van Blik op sport. En het is ook de allerlaatste tweede uur. Na 358 uitzendingen gaan we straks afscheid nemen van de maandagavond. En gaan we vanaf dinsdag 6 oktober van start vanaf 6 uur tot de klok van 8 uur. Dus volgende week dinsdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Blik op Sport. Maar goed, tot de klok van 9 uur zijn we vandaag nog gewoon lekker aanwezig. En we begonnen deze tweede uur met Fool's Garden. En dat was ook echt een one-hit wonder hier in Nederland. Maar ook bij onze oosterburen met de Lemon Tree. Goed, wat gaan wij de komende uur nog doen? Nou, we gaan straks beginnen met basketbal en ook nog tafeltennis. We hebben ook de eerste speelronde met pijltjes gooien. Nou, 4 klasses gaan we daar straks bij langs met de Eredivisie. De eerste klasse en 2 derde klasses met ploegen uit Oldambt, Pekela en Westerwolde. Dat is allemaal het komende uur nog in deze uitzending van Blik op Sport. We kennen een plaat uit het jaar 2010. Dat was van Yolanda, Be Cool en D-Cup, We No Speak Americano. Nou, dat is natuurlijk ook weer een cover en muziekje gejaagd. We gaan helemaal terug naar 1956 met Renato Carason en Tu Voi Va La Americano. Ja. Het is niet dat ik het echt goed uitspreek, maar goed, je zult het ermee moeten doen.

Ja, dat was 1956 toen deze plaat uitkwam van Renato Carosone en Tuvo l'Americano. En er is ook een Duitse versie van. Die werd een paar jaar later uitgebracht in 1960 door Sophia Loren. En dat heette Es Begann in Neapel. Wij gaan verder met basketbal. Dan beginnen we in de vierde klasse, of in de vierde divisie. HBV Hornets tegen Fivepack 38-45. Celeritas Dona 4 tegen Moustache 86-56. Skilla 5 tegen de Groene Uilen 4, 57-63. Milwings tegen Otesjaure stond 20-0. Dus ga ik met 100% ervan uit dat Otesjaure niet kwam opdagen in Winschoten. En Groningen 4 tegen ESBC Menheer 63-58. Fivepack is koploper met 6 uit 3, gevolgd door Milwings met 4 uit 2. En komende zaterdag spelen ze in het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen om 14:15 tegen de Groene Uilen 4. Milwings 2 trapte als eerste af met de basketbalavond in de sporthal hier aan de Stiklaan in Winschoten tegen Hurricanes Basketbal. En ze verloren met 48-57. Tyfoons 23-2 tegen Sietsema Highlanders 49-77. MAC tegen de Groene Uilen 5 42-61. Assist tegen Jaan 2 71-52. Tyfoon tegen Fivepack 72-76. En Moustache 3 tegen Zuidlaren Trojans 32-86. Sietsema Highlanders is koploper met 6 uit 3, gevolgd door Zuidlaren Trojans en assist met allebei 4 uit 2. Milwings 2 op plaats 9 met 0 punten uit 2 wedstrijden en speelt komende zaterdag tegen koploper Sietsema Highlanders in de Minke in Uithuizen. Begint om 7 uur. Gaan we naar tafeltennis toe in de eerste klasse Pool A. Midstars 2 tegen Tjuchem 2 eindigde in een gelijkspel. 5-5 en Oldambt tegen Argus 4 werd gespeeld met Alexander Schippen, Robert Jansen en Frey Jansen. Zij speelden tegen Argus 4 met Remco Bosma, Lucas Masseling en Rafal Lichensky. Schipper begon tegen Bosma met een overwinning. Met 11-8, 5-11, 9-11, 11-9 en 11-4 waren de setstanden. Robert Jansen tegen Masseling werd 11-7, 4-11, 11-9 en 11-5. Frey Jansen verloor van Leschinski met 10-12, 11-8, 13-15, 11-7 en 11-13. Dan Robert Jansen en Frey Jansen in de dubbel tegen Bosma Masseling. 11-1, 11-9, 11-8 waren de zetstanden. Dan Robert Jansen tegen Bosma. 11-7, 11-6, 11-4. Alexander Schipper won van Lisienski met 11-5, 11-9, 4-11 en 11-9. Frey Jansen won van Masseling met 11-5, 7-11, 11-5, 11-9. Robert Jansen won van Lisienski met 10-12, 11-6, 11-3 en 11-8. Frey Jansen won van Bosma met 11-2, 11-9 en 11-8. En Alexander Schipper won zijn laatste wedstrijd ook tegen Masseling met 11-8, 11-7, 4-11 en 11-4. Eindstand 9 tegen 1. Oldambt is koploper met 26 uit 4, gevolgd door Midstars 2 met 20 uit 4. Tjuchem op plaats 3 met 15 uit 2. Komende vrijdag in de Harderberg in Finsterwolde is het Oldambt tegen Tjuchem. En die wedstrijd in Finsterwolde in de Harderberg begint om 19:30. Dan gaan we naar de derde klasse Pool A met DTAC tegen DTTC 72. Of DTTC 78-2, zo moet ik het zeggen. 1 tegen 9. Actief tegen Idefix 2, 4, 6. En Oldambt 2 tegen WTTC. Dat werd gespeeld voor WTTC met Harmjan Wolterman, Leon Heijnen en Jasper Prummel. Zij speelden tegen Gert van der Laan, Jan-Pieter Nuninga en Anton Drent. En Harmjan Wolterman begon met een nederlaag tegen Gert van der Laan met 11-5, 11-5, 9-11, 10-12 en 11-9. Heijnen won van Nuninga met 4-11, 11-2, 7-11 en 3-11. Jasper Prummel won van Drent met 11-7, 8-11, 8-11, 11-7, 10-12. Dan de dubbel met Leon Heijnen en Jasper Prummel tegen Gert van der Laan en Jan-Pieter Nuninga. Dat werd een makkelijke prooi. 1-11, 9-11 en 6-11 waren de
standen. Harmjan Wolterman verloor van Nuninga met 14-12, 11-8 en 11-8. Gert van der Laan verloor van Jasper Prummel 8-11, 8-11, 6-11. Leon Heijnen won van Drent met 11-8, 6-11, 11-4, 4-11 en 10-12. Jasper Prummel won van Nuninga met 9-11, 11-8, 4-11, 8-11. Harmjan Wolterman speelde tegen Drent en verloor met 11-9, 11-6 en 11-9. En Leon Heijnen pakte de laatste punt tegen Gert van der Laan 11-13, 7-11 en 7-11. Eindstand 3 tegen 7. Hebben we de volgende stand, dat DTTC 78-2 aan kop gaat met 18 uit 3, gevolgd door Idefix 2 met 16 uit 3. WTTC staat op plaats 3 met 15 uit 3 en speelt morgenavond aan de Jachtlaan hier in Winschoten tegen Actief. En die wedstrijd begint om 8 uur. Dit is Tom Jones.

7-2. De Pielsmieters tegen de Smieters 8-1. En Wilnze dan tegen Prikkemerin werd 3-6. De Pielsmieters gaan aan kop met 8 punten, gevolgd door de Green Devils en de Dart Boys met allebei 7 punten. Wilnze dan staat nu op plaats 8 met deze 3 punten uit 1 wedstrijd. En Bros en Arrows op plaats 11 met 2 punten uit 1 wedstrijd. Wilnze dan die speelt morgenavond tegen Net Zo Makkelijk en donderdagavond in de Grillroom Bar Sultan in Oude Pekela is het Bros en Arrows tegen de Pielsmieters. Dan gaan we naar de eerste divisie A met dagbesteding JBC tegen Net Knight 4-5. Chisneyans tegen de Outsiders 5-4. De Tellerlekkers verloren van Bull Bandits 2.0 2-7. Pekel de Bulls tegen Dacia Lekka 4-5. Brouwster Bouncers 2 tegen Madhouse 4-5. En DC de Rode Engel tegen DC Noorderlicht 3-6. Bull Bandits 2.0 op plaats 1 met 7 punten uit 1 wedstrijd. DC Noorderlicht op plaats 2 met 6 punten uit 1 wedstrijd. Madhouse op plaats 4 met 5 punten uit 1 wedstrijd. Pekel de Bulls op plaats 7 met 4 punten. En de Rode Engel op plaats 11 met 3 punten. En de Tellerlekkers op plaats 12 met 2 punten. Dan speelt Pickle the Bulls op dit moment tegen dagbesteding JBC een uitwedstrijd. Woensdagavond is het Net Nooit tegen DC Noorderlicht. Madhouse dat speelt in Finsterwolde speelt op donderdag tegen de Tellerlekkers. En de Rode Engel speelt tegen de Outsiders in de spul in Nieuwe Pekela. En dat is ook komende donderdag. En de Outsiders, die vinden we terug op plaats 9. Ook 4 punten uit 1 wedstrijd. Dan gaan we naar de derde divisie C. DC Kop de Veur tegen Darttoeters 0-9. Paviljoen 2 tegen Dubbel Orne 2-7. OG-team tegen de Deurzetters 6-3. En zo is het ook tegen Voldars 6-3. Darttoeters gaat aan kop met 9 punten uit 1 wedstrijd. Gevolgd door Dubbel Orne met 7 punten uit 1 wedstrijd. Zo is het ook met Oude Pekela op plaats 4 met 6 punten uit 1 wedstrijd. Paviljoen 2 op plaats 7 met 2 punten uit 1 wedstrijd. Dan morgenavond speelt Zo is het ook tegen de Deurzetters. En donderdagavond speelt Paviljoen 2 tegen de Toeterflies. Dan gaan we naar de derde divisie D met de 5 Musketeers tegen de Dream Eagles 9-0. PC Rendering tegen DC Krikke 5-4. De Gietersmieters tegen Paviljoen 1 7-2. En de Boelgeit tegen Triple Nix 5-4. De 5 Musketeers gaan naar kop met 9 punten. Gevolgd door de Gietersmieters met 7 punten. PC Rendering op plaats 3 met 5 punten. De Boelgeit op plaats 4 ook 5 punten. DC Krikke op plaats 5 met 4 punten. Triple Nix op plaats 6 met ook met 4 punten. En Paviljoen op plaats 7 met 2 punten. DC BVB heeft nog niet gespeeld. Dan het programma voor vandaag eigenlijk al. Dan speelt de Boelgeit uit Oude Pekela tegen de Dream Eagles. Paviljoen tegen PC Rendering. Triple Nix tegen de Gietersmieters. En morgenavond in Café Krikke is het DC BVB tegen Old Doubles. Goed, wij gaan verder met een band die opgericht is in 1999. Afkomstig uit Aken. En in 2016, toen zei hij van... Jongens, weet je wat? Het is leuk geweest. Ik stop ermee. Maar schijnbaar kon hij het toch niet laten en kwam dus in 2025 weer terug. En tegenwoordig treedt hij ook heel veel op in veel shows. De stijl van deze band beweegt zich van electropop tot het nieuwe Deutsche Härte naar zeer rustige ballads. De wortels van de band ligt in de synth-rock. De band heeft in korte tijd een grote fanschare om zich heen verzameld en op het eerste album Postbus zijn ook nog Engelse en Duitse teksten te horen. Op alle volgende albums die werd uitgebracht werd alleen maar in Duits gezongen. In 2010 won de groep de Bundesvision Song Contest voor Noord-Rijn-Westfalen met het nummer Unter deine Flagge.

De zanger van de band Unheilig ist der Graaf, die kreeg laatste een vraag, want dat ging over jong en in oud. Oftewel de kinderen die later ook een ster wilden worden. Er was nog een meisje, ik meen een meisje, die zei van... Ja, her der Graaf, heb je ook bonte kleding aan? Want elke keer als de Unheilig optreedt, dan heeft hij een pak aan. Lijkt net een soort begrafenisondernemer, lijkt het wel. Maar dat kind vroeg zich echt af, heb jij ook bonte kleren in plaats van alleen maar dat zwarte wat je aan hebt? En hij moest echt toegeven dat hij toch ook bonte kleding had. Wij gaan terug naar het jaar 2010 met Unheilig. En dit is Geboren om zu leben.

0: De Graaf, Onheilig. En dit was Geboren om te Leven. Komende zaterdag staat de tweede ronde van de dampcompetitie op het programma. De windschoters die begonnen met een overwinning op dampcombinatie Friesland. Reist nu af om te spelen tegen HDC Hogeveen 3. En die wedstrijden in de tweede klasse A beginnen klokslag 12 uur. En ook de derde klasse, met daarin zes stallen, waar ook Winschoten aan meedoet. Dat is nieuw dit seizoen. Speelt Winschoten ook tegen HDC Hogeveen. Maar die wedstrijden beginnen namelijk iets later om 2 uur. Dus beide ploegen van Winschoten dus in de dampcompetitie naar HDC Hogeveen. Dan gaan we naar waterpolo toe. In de eerste ronde van het bekertoernooi speelde GZVW afgelopen zaterdag in Bad Hesslingen in Meppel tegen de Race Heren 2. De Winschoters werden uitgeschakeld door een 19-3 nederlaag tegen de Race Heren 2. En komende weekend begint dan de competitie. Zaterdag speelt GZVW Azzurro tegen WSG Westergo. En die wedstrijd in de dubbelslag in Delfzijl begint om 5 uur. En komende zondag dan spelen de heren van GZVW in de tweede klasse J tegen WSG Westergo. En die wedstrijd in de Watertoren in Winschoten begint dus om 3 uur. Dus ook komende week begint dus de waterpolo-competitie. En die is dus ook te volgen hier bij Blik op Sport bij Groningen 1. En wij gaan verder met Murray Head en One Night in Bangkok.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Je hoorde de heren van Santiano en Tansen wie die teufel. Nou, voor het eerst dat ik Santiano hoorde was met Santiano. Dat was de single ervan. Ja, zijn er heel veel hits van hun die ik wel graag hoor. En ook met dat muziek op de achtergrond is het gewoon heerlijk. Daarvoor hadden we Murray Head en One Night in Bangkok. We gaan naar korfbal toe. We zijn inmiddels al het halverwege punt van de competitie al gepasseerd. Speelronde nummer 4 stond op het programma met in de standaardklasse in de ereklasse pool 4 WSS tegen WIC 34. Dat werd 17 tegen 13 in Oertep tegen Wortkwiek werd 15 tegen 11. WSS is koploper, heeft alles gewonnen. 8 uit 4, gevolgd door Oertzerp met 4 uit 4. Beide ploegen spelen komende zaterdag tegen elkaar in de Grine Liene in Oertzerp. Die wedstrijd begint om 3 uur. Bij een gelijkspel is deze pool beslist. Dan gaan we naar pool S 201 op de zondag. En daar vinden we WSS 4. Die speelde tegen Noorderveld 5 in Rode. En won met 16 tegen 17. Club Brothers tegen Vitesse werd 15 tegen 5. Het is spannend. WSS en Noorderveld 5 hebben allebei 6 punten. Alleen het doelsaldo van Noorderveld 5 is wat beter dan van WSS. Allebei 6 punten uit 4 wedstrijden. Komende zondag speelt WSS 4 tegen Vitesse 4. In pool S202 speelde Corvée tegen Vitesse 3. Dat werd 25-9. De andere wedstrijd die is in elk geval verplaatst naar 2 oktober. Dat is NIC 6 tegen WSS 3. Corvée is nu koploper met 5 punten uit 3 wedstrijden. Gevolgd door WSS 3 met 4 punten uit 2 wedstrijden. NIC 7 op plaats 3 met 2 uit 2. Komende zondag om 1 uur. Corvée tegen NIC 7 op het Sint-Vitusholt Achterlaan hier in Winschoten. Ook Corvée 2 speelt dan thuis tegen Weeskwiek. Ze blijven na deze vierde speelronde ook puntloos. Van ze verloren gisteren van Gorecht met 3 tegen 11 in pool S203. Weeskwiek 2 tegen WSS 2 werd 6 tegen 11. En WSS 2 is koploper met 8 uit 4. Gevolgd door Gorecht met 4 uit 3. Bij een gelijkspel dan is het deze pool ook beslist in het voordeel van de Pekelters. Dus dat weten we komende weekend wat meer. Nou, ik ga eens even terug naar het jaar 2000. En het is een Nederlandstalige, ook de enige Nederlandstalige van deze uitzending. En die gaat wel over een mooie bossie rode rozen. Dit is Alex. MUZIEK

Uit het jaar 2000, Alex en Bossy Rode Rozen. Wij gaan naar Honkbatoel in de vijfde klas. Hebben we één uitslaggeval. Dat was Knights Heren 1 tegen Drachten Diamonds. Dat werd 13 tegen 5. WHC tegen Northern Stars. Die zou gespeeld worden op Sportpark Rodenburg ter Leek. Maar dat stond afgelast bij me. En voor ver dat ik vandaag kon zien, stond er nog geen uitslag. Dus nemen we de volgende stand maar even waar. Dat de Blokes aan de leiding. Het kan niet meer achterhaald worden met nog één wedstrijd te gaan. 24 punten uit 13 wedstrijden. Gevolgd door Knights Heren 1 met 21 uit 13. Pioniers eindigt sowieso als derde met 20 uit 14. WRC op plaats 4 met 16 uit 3. Komende zondag staan de laatste twee wedstrijden op het programma. En dan gaan de heren weer gaan oefenen in de zaal. Dan zien we ze ergens volgend jaar. Eind maart, begin april weer terug in het veld. We gaan naar de loting van de beker, waar we nu al vol zeker weten. Volgende week maandag in de tweede ronde speelt Pegasus tegen Donitas Heren 3. De wedstrijd wordt gespeeld in de sporthal in Ter Apel en begint om 8:30. Ook VSV had zich geplaatst voor de knock-out ronde. Zij spelen op 17 oktober tegen MSK Heren 1 in de Westerwoldehal in Vlachtwedde. Begint die wedstrijd om 7:30. Merel Burema, lid van Artistic Rollenclub Noord-Nederland, de ARCNN uit Winschoten, is Nederlands kampioen geworden tijdens de finale van de NRB Cup. De wedstrijd werd vrijdag gehouden in Zaandam. Burema kwam uit in de categorie jeugd senior basic bij het vrijrijden. De titel is een mooie beloning voor haar inzet en doorzettingsvermogen. In juni behaalde Merel al een tweede plaats tijdens de NRB kwalificatiewedstrijd 1 voor vrijrijden en dans in Moerkapelle. Twee weken geleden eindigde ze bovendien op de eerste plaats in haar klasse tijdens de NRB Cup 2 in Schijndel. Met haar overwinning in Zaandam bekroont ze zich een succesvol wedstrijdseizoen met een Nederlandse titel. Goed, voor meer informatie kun je bij ons lezen op de website of in de app Groningen1.nl. Ja, komende zaterdag dan hebben de Duitsers weer een vrije dag. En dat betekent dat ze massaal naar de Nederlanden komt. Nou, en ook een beetje naar Winschoten toe. En nou geef ik de Winschoten kroegen één tip. Als je bijvoorbeeld een goede Duitse plaat wilt gaan draaien, dan zou ik deze gaan draaien. Florian Silbereisen en Marco Schuitmaker. Schutzengel.

0: Je hoorde Florian Zilbereisen in een live versie samen met Marco Schuitmaker van de Schlagerboom van 18 oktober 2025 met Schutzengel. En als je die in de kroeg gaat draaien, dan denk ik dat je gewoon de Polonaise krijgt in de kroeg. En dat moet je toch wel willen. Goed, een lang gekoesterde wens van veel jongeren in Pekela is werkelijkheid geworden dankzij het initiatief van voormalig Pekela 2000, de gezamenlijke jeugdafdeling van voorheen Damakota en PJC, staat er sinds deze zomer een nieuwe pannakooi. Wethouder Eerde Jonker bracht afgelopen week een bezoek om de vereniging te feliciteren met de aanwinst en de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. De 10-jarige Sakapus uit Nieuwe Pekela nam namens de vereniging een aantal gloednieuwe voetbal- en basketballen in ontvangst uit handen van de wethouder. Zij bedacht ook de winnende naam voor de pannakooi. Boekhovens pannakooi heet het. Het bord heeft inmiddels een prominente plek gekregen bij de pannakooi. Nou, het is in elk geval, zolang dat het licht is, kan iedereen daar vrij toegankelijk gebruik maken van deze pannakooi. En ja, hopelijk dat het met veel plezier gevoetbald en gebasketbald wordt. En dat het niet door bepaalde jeugd afgebroken wordt. Dus dat moeten we ook niet hebben. 13 tot en met 16 oktober organiseert GCFW de Nationale Zwemvierdaagse in de Watertoren in Winschoten. Je kunt dan dagelijks een baantje zwemmen van 250, 500. Dan 1000 meter. Je moet in elk geval wel zwemdiploma A hebben. Aanmelden kan op dinsdag 13 oktober tussen 16:45 en 19:00 in zwembad De Watertoren in Winschoten. En trainen in de wijk met FC Groningen is komende woensdag nog op het WOP Park Zuid in Winschoten aan de Albert Verwijstraat 37A. En daar leer je presteren als voetballer, bewegen als atleet en leven als een topsporter. Daarna verhuist het in oktober naar Bad Nieuweschans. En komende zaterdag is er sport- en cultuurfair in Finsterwolde bij MSC de Hardenberg. En daar is van alles te doen. En het schijnt zaterdag goed weer te zijn met een graadje of 20. Dus dat is wel ideaal. Onder andere voor een fietstocht van ongeveer 25 kilometer. En een wandeltocht met gids van ongeveer 6 kilometer. Ook er is een gezonde huiskamerbus. Daar kun je gratis een leefstijltest doen. Kijken hoe fit dat je bent. Ook urban sport, onder andere BMX, paal- en boogschieten, straatvoetbal en 3x3 basketbal staat op het programma. Ook gravity maken is erbij. Met Marijn Jansen van Noordwijk. En in de sporthal zelf is er vanaf 10 uur pickleball, judo, acroturnen, volleybal, tafeltennis, badminton en handboogschieten. Aquajogging in het water, in het zwembad. Ook heb je workshops. En in de avond dan is er ook nog disco zwemmen van 6:30 tot 8:00 voor kinderen. Maar daar moet je wel minimaal diploma A voor hebben. Ook in het sport- en cultuurcafé is er van alles te doen. De bibliotheek is vanaf 10:00 open. En 's middags is ook een demonstratie van djembe spelen, streetdance, zumba. En ook is er een proef en luisteren. Groningen, tradities en eetgewoonten met Sanne Meijer. Die daar alles over vertelt met natuurlijk een lekkernijtje. Kun je ook wel nemen. En er is een prijsuitreiking van de Oldamster Cultuurprijzen. Dus dat allemaal komende zaterdag in MFC de Hardenberg in Finsterwolde vanaf 10:00 in de ochtend. Wij gaan afsluiten met Charles en Eddie en Would I Lie to You. Wij zijn dus vanaf volgende week dinsdag 6 oktober op de dinsdagavond van 6 tot 8. En ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne maandagavond van en graag tot volgende week dinsdag om 6:00 hier bij Groningen 1, Blik op Sport. En voor meer informatie groningen1.nl of in de app. Gegroet, uw Instakers.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

van honden, met al zijn verschooiden hond. Muziek hoor ik erin, ik pruif de smoek van noten. Ik roep de geur van het land, ik vuil begun van looit. De klanken zingen rond.

laat enkel bloot zien bang of in dikke van de loon. Wie som heb m'n riekdom, heb m'n schat van al die woon. En wat wie door met zeggen, geeft recht aan zijn bestond.

0: is nu 10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
1: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
0: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
0: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

oostenwind. Als ik die zuigen nog eens zuigen, toch nooit vind. Het is nog maar een poor alleen, dan leek me nog zo ver. Wie lag door in ons steentje en oost gewoon een bed.

mijzelf te proeten. Een klok deed luiden knitter in het matglas van mijn deen. Kool theepot zich om op de kop en ik blief aan gomo's heen. De nacht, die is nu deerlijk, of ligt het soms aan mij?

1, 2. 1, 2.

0: Het is nu 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Het is nu 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mijn naam alweer?
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.